0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa! Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
13: 105.3 FM.

0: zon.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpe aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt eraf naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot, lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra Corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui, blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt dan af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa! Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra Corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt dan af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

men licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is in Rotterdam op zoek naar de inzittenden van een rode auto die ter hoogte van Tropicana het water is ingereden. Mensen zouden hebben gezien dat er nog iemand in zat, zegt een woordvoerder van de brandweer. De wagen zou rond 5 uur het water zijn ingereden vanaf de Maasboulevard. De brandweer is onder meer met duikers en onderwatercamera's het water ingegaan. Ook zijn meerdere ambulances ter plaatse. Op de plek waar de auto het water is ingegaan, drijven ook brokstukken in het water. In Amsterdam is gisteravond een vrouw de motor gewond geraakt. Ze vloog uit de bocht het Westkinderdijk en botste tegen een auto. Volgens mensen ter plaatse belandde ze even verderop op het asfalt. Ze reed in een groep motoren. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte zwaar beschadigd. In de Botlek is gisteravond een container op een vrachtwagen omgevallen bij het lossen. Die container viel door een hek heen en kwam terecht op wat leidingen die daar lagen. Er raakte niemand gewond. Volgens mensen ter plaatse heeft het best lang geduurd om de container te bergen. De leidingen moesten worden afgesloten. Ook moest de complete lading uit de container. Hoe de container van de vrachtwagen kon vallen is niet bekend. Op sociale media zijn bedreigende en beledigende reacties geplaatst bij een post van de politie over een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld gebruikten. De politie heeft daarop de reacties uitgezet. De politie ging af op een melding van vernieling en bedreiging waarbij sprake was van een mes. Op de beelden is te zien dat een agent met een hond een vrouw hardhandig wegtrekt die daarna op de grond valt. Daarop valt een man de agent aan. De beelden zijn ook internationaal gedeeld, bijvoorbeeld door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De man op de beelden zou een Palestijnse vluchteling zijn. Die had volgens de nieuwszender een tv kapot gemaakt nadat hij had gehoord dat een familielid was omgekomen in Gaza. De vrouw in de video's is hoogzwanger, meldt Al Jazeera. Dan nog het weer, periode met zon, stapelwolken, het blijft droog en de middagtemperatuur is 23 graden. Vanavond af en toe zon en droog, morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen en in de middag kan er ook een onweersbui bij zitten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Without you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra Corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui, blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt dan af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is in Rotterdam op zoek naar de inzittenden van een rode auto die ter hoogte van Tropicana het water is ingereden. Mensen zouden hebben gezien dat er nog iemand in zat, zegt een woordvoerder van de brandweer. De wagen zou rond 5 uur het water zijn ingereden vanaf de Maasboulevard. De brand is onder meer met duikers en onderwatercamera's het water ingegaan. Ook zijn meerdere ambulances te plaatsen. Op de plek waar de auto het water is ingegaan, drijven ook brokstukken in het water. In Amsterdam is gisteravond een vrouw de motor gewond geraakt. Ze vloog uit de bocht het Westkinderdijk en botste tegen een auto. Volgens mensen te plaatsen belanden ze even verderop op het asfalt. Ze reed in een groep motoren. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte zwaar beschadigd. In de Botlek is gisteravond een container op een vrachtwagen omgevallen bij het lossen. Die container viel door een hek heen en kwam terecht op wat leidingen die daar lagen. Er raakte niemand gewond. Volgens mensen te plaatsen heeft het best lang geduurd om de container te bergen. De leidingen moesten worden afgesloten. Ook moest de complete lading uit de container. Hoe de container van de vrachtwagen kon vallen is niet bekend. Op sociale media zijn bedreigende en beledigende reacties geplaatst bij een post van de politie over een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld gebruikten. De politie heeft daarop de reacties uitgezet. De politie ging af op een melding van vernieling en bedreiging waarbij sprake was van een mes. Op de beelden is te zien dat een agent met een hond een vrouw hardhandig wegtrekt die daarna op de grond valt. Daarop valt een man de agent aan. De beelden zijn ook internationaal gedeeld, bijvoorbeeld door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De man op de beelden zou een Palestijnse vluchteling zijn. Die had volgens de nieuwszender een tv kapot gemaakt nadat hij had gehoord dat een familielid was omgekomen in Gaza. De vrouw in de video's is hoogzwanger, meldt Al Jazeera. Dan nog het weer, periode met zon, stapelwolken, het blijft droog en de middagtemperatuur is 23 graden. Vanavond af en toe zon en droog, morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen en in de middag kan er ook een onweersbui bij zitten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging heb je nu op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Verder staat het vast op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal, daar heb je bijna 10 minuten tijdverlies. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum ook bijna een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
13: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra Corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt dan af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam steeds drukker op de weg. Vooral op de A2 staat een lange file van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hindam en Zaltbommel, want er is een ongeluk gebeurd met 2 auto's. Vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar het noorden staat ook file voor de brug bij Gorkum. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Verder is het druk op de A16 vanuit België naar Rotterdam. Tussen Rijsbergen en Dordrecht is de vertraging een kwartier. En op de A50 sta je een kwartier in de file van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is in Rotterdam op zoek naar de inzittenden van een rode auto die ter hoogte van Tropicana het water is ingereden. Mensen zouden hebben gezien dat er nog iemand in zat, zegt een woordvoerder van de brandweer. De wagen zou rond 5 uur het water zijn ingereden vanaf de Maasboulevard. De brand is onder meer met duikers en onderwatercamera's het water ingegaan. Ook zijn meerdere ambulances te plaatsen. Op de plek waar de auto het water is ingegaan, drijven ook brokstukken in het water. In Amsterdam is gisteravond een vrouw de motor gewond geraakt. Ze vloog uit de bocht het Westkinderdijk en botste tegen een auto. Volgens mensen te plaatsen belandde ze even verderop op het asfalt. Ze reed in een groep motoren. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte zwaar beschadigd. In de Botlek is gisteravond een container op een vrachtwagen omgevallen bij het lossen. Die container viel door een hek heen en kwam terecht op wat leidingen die daar lagen. Er raakte niemand gewond. Volgens mensen te plaatsen heeft het best lang geduurd om de container te bergen. De leidingen moesten worden afgesloten. Ook moest de complete lading uit de container. Hoe de container van de vrachtwagen kon vallen is niet bekend. Op sociale media zijn bedreigende en beledigende reacties geplaatst bij een post van de politie over een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld gebruikten. De politie heeft erop de reacties uitgezet. De politie ging af op een melding van vernieling en bedreiging waarbij sprake was van een mes. Op de beelden is te zien dat een agent met een hond een vrouw hardhandig wegtrekt die daarna op de grond valt. Daarop valt een man de agent aan. De beelden zijn ook internationaal gedeeld, bijvoorbeeld door de Arabische Nieuws en de Al Jazeera. De man op de beelden zou een Palestijnse vluchteling zijn. Die had volgens de nieuwszender een tv kapot gemaakt nadat hij had gehoord dat een familielid was omgekomen in Gaza. De vrouw in de video's is hoogzwanger, meldt Al Jazeera. Dan nog het weer, periode met zon, stapelwolken, het blijft droog en de middagtemperatuur is 23 graden. Vanavond af en toe zon en droog, morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen en in de middag kan er ook een onweersbui bij zitten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat zo'n 390 kilometer file. Echt veel bijzonderheden zijn er niet tijdens deze spits. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 Den Bosch richting Utrecht is na een ongeluk weer vrij. Er staat nog wel file tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 20 minuten is de vertraging nog. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk een vrachtwagen met pech. Kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is het ook druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging een kwartier. En je moet een kwartier geduld hebben op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat het onveilig is. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van maandag 1 juni. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er veel bewolking en in de loop van de dag vallen er een aantal buien en morgenmiddag kan het ook lokaal gepaard gaan met een donderklap. Er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt in de middag rond de 20 graden. Ook op woensdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe een krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En in de middag wordt het rond de 19 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Slechts een paar opklaringen. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Aan het buiengeweer komt ook vrijdag en waarschijnlijk ook zaterdag nog geen einde. Op vrijdag een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 11 graden. De maximumtemperatuur soms rond de 18 graden. Maar tussen de buien door zijn er ook zonnige momenten. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 10. En zaterdag overdag kan er lokaal nog een bui of wat regen vallen. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 19 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op en er zijn een paar uitschieters. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits, maar de meeste vertraging heb je op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Het oponthoud is 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 20 minuten vast tussen Breda Noord en Dordrecht. En een stuk noordelijker heb je bij Zwolle een half uur vertraging op de A28. Het staat daar vast van Amersfoort naar Zwolle. En er staat file vanaf het Harde. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is in Rotterdam op zoek naar de inzittenden van een rode auto die ter hoogte van Tropicana het water is ingereden. Mensen zouden hebben gezien dat er nog iemand in zat, zegt een woordvoerder van de brandweer. De wagen zou rond 5 uur het water zijn ingereden vanaf de Maasboulevard. De brandweer is onder meer met duikers en onderwatercamera's het water ingegaan. Ook zijn meerdere ambulances ter plaatse. Op de plek waar de auto het water is ingegaan, drijven ook brokstukken in het water. In Amsterdam is gisteravond een vrouw de motor gewond geraakt. Ze vloog uit de bocht op de Westkinderdijk en botste tegen een auto. Volgens mensen ter plaatse belandde ze even verderop op het asfalt. Ze reed in een groep motoren. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte zwaar beschadigd. In de Botlek is gisteravond een container op een vrachtwagen omgevallen bij het lossen. Die container viel door een hek heen en kwam terecht op wat leidingen die daar lagen. Daar raakte niemand gewond. Volgens mensen ter plaatse heeft het best lang geduurd om de container te bergen. De leidingen moesten worden afgesloten. Ook moest de complete lading uit de container. Hoe de container van de vrachtwagen kon vallen is niet bekend. Op sociale media zijn bedreigende en beledigende reacties geplaatst bij een post van de politie over een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld gebruikten. De politie heeft daarop de reacties uitgezet. De politie ging af op een melding van vernieling en bedreiging waarbij sprake was van een mes. Op de beelden is te zien dat een agent met een hond een vrouw hardhandig wegtrekt die daarna op de grond valt. Daarop valt een man de agent aan. De beelden zijn ook internationaal gedeeld, bijvoorbeeld door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De man op de beelden zou een Palestijnse vluchteling zijn. Die had volgens de nieuwszender een tv kapot gemaakt nadat hij had gehoord dat een familielid was omgekomen in Gaza. De vrouw in de video's is hoogzwanger, meldt Al Jazeera. Dan nog het weer, periode met zon, stapelwolken, het blijft droog en de middagtemperatuur is 23 graden. Vanavond af en toe zon en droog, morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen en in de middag kan er ook een onweersbui bij zitten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er nu door ongelukken, pechgevallen en werkzaamheden. Bij Zwolle is een brug dicht en dat veroorzaakt vertraging op de A28... van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Het oponthoud is 40 minuten. Op de A50 vanuit Apeldoorn loopt het daar ook vast. In Brabant sta je een half uur in de file op de A58. Het is van Berg op Zoom naar Breda tussen Sint-Willebrord en Etten-Leur. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Ook in het zuiden sta je bij Eurmond 10 minuten in de file door een pechgeval op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, heb je een kwartier vertraging voor de afrit Utrecht Centrum. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A4 ging het mis in het westen, van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Het oponthoud is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
13: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van maandag 1 juni. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er veel bewolking en in de loop van de dag vallen een aantal buien en morgenmiddag kan het ook lokaal gepaard gaan met een donderklap. Er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt in de middag rond de 20 graden. Ook op woensdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe een krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En in de middag wordt het rond de 19 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Slechts een paar opklaringen. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Aan het buiengeweer komt ook vrijdag en waarschijnlijk ook zaterdag nog geen einde. Op vrijdag een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 11 graden, de maximumtemperatuur soms rond de 18 graden. Maar tussen de buien door zijn er ook zonnige momenten. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 10. En zaterdag overdag kan er lokaal nog een bui of wat regen vallen bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 19 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter. Wat nog opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen de brug bij Gorkum en Noordeloos sta je nog een kwartier in de file door een autobrand. Er is maar één rijstrook open. Omrijden kan ook richting Utrecht via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, sta je nog 20 minuten in de file tussen Breukelen en Nieuwegein. En op de A28 staat het vast van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. In Zwolle is een brug dicht, daardoor loopt het vast op de snelweg. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De hulpdiensten hebben vanmorgen iemand uit een auto gehaald die met de wagen de rivier in was gereden bij de Maasboulevard. De inzittende is gereanimeerd, maar heeft het niet overleefd. Rond 5 uur vanmorgen had iemand gezien dat de auto te water ging ter hoogte van Tropicana. Rond 1:07 werd het slachtoffer naar de kant gebracht. Hoe de auto te water is geraakt is niet bekend. Het afgelopen jaar zijn er in Rotterdam 2200 woningen bijgekomen. Dat is iets minder dan het jaar daarvoor, meldt de gemeente Rotterdam in een overzicht. Het aantal sociale huurwoningen nam iets af, er kwamen wel meer koopwoningen bij. De gemeente schat het woningtekort nu in op 4,6%. Dat is gedaald ten opzichte van de vorige meting, maar nog altijd veel te hoog, zegt wethouder Zegers. De verwachting is dat het percentage pas over een jaar of 10 op het gewenste niveau uitkomt. De in- en uitstroom in het systeem voor TBS-behandelingen zijn het afgelopen jaar verder vastgelopen, dat meldt het CBS. De wachtlijst voor een plek in de TBS-kliniek is in een paar jaar toegenomen van 45 naar 260. Het systeem loopt om meerdere redenen vast. Er wordt niet alleen vaker TBS opgelegd, ook duurt het langer voordat het veilig en verantwoord wordt geacht om een TBS'er terug te laten keren in de maatschappij. TBS Nederland vraagt zich af of de lat niet te hoog ligt. Op sociale media zijn bedreigende en beledigende reacties geplaatst bij een post van de politie over een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij de agenten geweld gebruikten. De politie heeft daarop die reacties uitgezet. De politie ging af op de melding van vernieling en bedreiging waarbij sprake was van een mes. Op beelden is te zien dat een agent met een hond en een vrouw hardhandig wegtrekt die daarna op de grond valt. Daarna valt een man de agent aan. De beelden zijn ook internationaal gedeeld, bijvoorbeeld door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De man op de beelden zou een Palestijnse vluchteling zijn. Die had volgens de nieuwszender een tv kapot gemaakt nadat hij had gehoord dat een familielid was omgekomen in Gaza. De vrouw in de video is hoogzwanger, meldt Al Jazeera. Het weer, periode met zon, wat stapelwolken, het blijft droog en de middagtemperatuur is 23 graden. Vanavond af en toe zon en droog, morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen, in de middag kan er een onweersbui vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn inmiddels opgelost. Maar op de A27 van Breda naar Utrecht sta je tussen de brug bij Gorkum en Noorderloos nog bijna een half uur vast. Daar is maar één rijstrook open door een pechgeval. Omrijden richting Utrecht kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle-Zuid een kwartier in de file. En dat heeft te maken met werkzaamheden in Zwolle aan een brug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden, omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van maandag 1 juni. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er veel bewolking en in de loop van de dag vallen een aantal buien en morgenmiddag kan het ook lokaal gepaard gaan met een donderklap. Er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt in de middag rond de 20 graden. Ook op woensdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe een krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En in de middag wordt het rond de 19 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Slechts een paar opklaringen. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Aan het buiengeweer komt ook vrijdag en waarschijnlijk ook zaterdag nog geen einde. Op vrijdag een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 11 graden. De maximumtemperatuur somt rond de 18 graden. Maar tussen de buien door zijn er ook zonnige momenten. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 10. En zaterdag overdag kan er lokaal nog een bui of wat regen vallen. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De hulpdiensten hebben vanmorgen iemand uit een auto gehaald die met de wagen de rivier in was gereden bij de Maasboulevard. De inzittende is gereanimeerd, maar heeft het niet overleefd. Rond 5 uur vanmorgen had iemand gezien dat de auto te water ging ter hoogte van Tropicana. Rond 1:07 werd het slachtoffer naar de kant gebracht. Hoe de auto te water is geraakt is niet bekend. Het afgelopen jaar zijn er in Rotterdam 2200 woningen bijgekomen. Dat is iets minder dan het jaar ervoor, meldt de gemeente Rotterdam in een overzicht. Het aantal sociale huurwoningen nam iets af, er kwamen wel meer koopwoningen bij. De gemeente schat het woningtekort nu in op 4,6%. Dat is gedaald ten opzichte van de vorige meting, maar nog altijd veel te hoog, zegt wethouder Zegers. De verwachting is dat het percentage pas over een jaar of 10 op het gewenste niveau uitkomt. De in- en uitstroom in het systeem voor TBS-behandelingen zijn het afgelopen jaar verder vastgelopen, dat meldt het CBS. De wachtlijst voor een plek in de TBS-kliniek is in een paar jaar toegenomen van 45 naar 260. Het systeem loopt om meerdere redenen vast. Er wordt niet alleen vaker TBS opgelegd, ook duurt het langer voordat het veilig en verantwoord wordt geacht om een TBS'er terug te laten keren in de maatschappij. TBS Nederland vraagt zich af of de lat niet te hoog ligt. Op sociale media zijn bedreigende en beledigende reacties geplaatst bij een post van de politie over een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij de agenten geweld gebruikten. De politie heeft daarop die reacties uitgezet. De politie ging af op de melding van vernieling en bedreiging waarbij sprake was van een mes. Op beelden is te zien dat een agent met een hond en een vrouw hardhandig wegtrekt die daarna op de grond valt. Daarop valt een man de agent aan. De beelden zijn ook internationaal gedeeld, bijvoorbeeld door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De man op de beelden zou een Palestijnse vluchteling zijn. Die had volgens de nieuwszender een tv kapot gemaakt nadat hij had gehoord dat een familielid was omgekomen in Gaza. De vrouw in de video is hoogzwanger, meldt Al Jazeera. Het weer, periode met zon, wat stapelwolken, het blijft droog en de middagtemperatuur is 23 graden. Vanavond af en toe zon en droog, morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen, in de middag kan er een onweersbui vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van maandag 1 juni. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er veel bewolking en in de loop van de dag vallen een aantal buien en morgenmiddag kan het ook lokaal gepaard gaan met een donderklap. Er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt in de middag rond de 20 graden. Ook op woensdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe een krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En in de middag wordt het rond de 19 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Slechts een paar opklaringen. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Aan het buiengeweer komt ook vrijdag en waarschijnlijk ook zaterdag nog geen einde. Op vrijdag een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 11 graden. De maximumtemperatuur soms rond de 18 graden. Maar tussen de buien door zijn er ook zonnige momenten. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 10. En zaterdag overdag kan er lokaal nog een bui of wat regen vallen. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het zuiden van Rotterdam hebben pro-Palestijnse activisten de ruiten ingeslagen en een pand beklad bij de Hoge Erasmus. Dat is een kantoorgebouw bij het Willemsplein. De actie was gericht tegen transporteur DSV. Het bedrijf vervoert spullen voor de grootste wapenspecialist van Israël en daar moeten mee stoppen, vinden de activisten. Op beeld op sociale media is te zien dat ruiten zijn ingeslagen met hamers. Ook staan er teksten als DSV genocide op het pand gekalkt. De politie kan nog niet zeggen over de dood van de man of vrouw die gisteren werd gevonden in een pand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het slachtoffer is omgekomen en hoe de brand is ontstaan. Dat onderzoek loopt nog. Gisteren ontstond aan het einde van de ochtend brand in het Rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Daarbij kwam veel rook vrij. Meerdere woningen werden uiteindelijk ontruimd. Rotterdams platform voor cryptomunten, Knaken, ligt stil. De reden is onbekend. Het bedrijf schrijft op de website half juli meer met meer nieuws te komen. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markt, is op de hoogte van de ontwikkelingen bij Knaken. Verdere mededelingen doet de AFM niet. Er zijn klanten die voor 1000 of zelfs 10.000 euro's hebben ingelegd bij het platform. De clubleiding van de Zwijndrechtse amateurvoetbalvereniging Pelikaan baalt dat het uit de hand is gelopen bij een bekerfinale van een van de lagere teams. De wedstrijd van Pelikaan 6 tegen Kozakken Boys 3 werd gespeeld op neutraal terrein in Wijk en Aalburg. Maar daar liep het dus uit de hand. De club laat in de statement weten dat het zich volledig distancieert van elke vorm van geweld, provocatie en vuurwerkgebruik. Een paar uur later was er nog een vechtpartij, maar dan in een snackbar in Werkendam. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om Zwijndrechtse relschoppers die op zoek waren naar de aanhang van Kozakken Boys. De clubbestuur van Pelikaan ontkent stellig dat hun aanhang naar Werkendam is gegaan. Het weer, periode met zon, droog, dus 23 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon en droog. Morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen. 'S Middags mogelijk een onweersbui en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat het onveilig is. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van maandag 1 juni. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er veel bewolking en in de loop van de dag vallen een aantal buien en morgenmiddag kan het ook lokaal gepaard gaan met een donderklap. Er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt in de middag rond de 20 graden. Ook op woensdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe een krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En in de middag wordt het rond de 19 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Slechts een paar opklaringen. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Aan het buiengeweer komt ook vrijdag en waarschijnlijk ook zaterdag nog geen einde. Op vrijdag een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 11 graden. De maximumtemperatuur somt rond de 18 graden. Maar tussen de buien door zijn er ook zonnige momenten. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 10. En zaterdag overdag kan er lokaal nog een bui of wat regen vallen. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 19 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het zuiden van Rotterdam hebben pro-Palestijnse activisten de ruiten ingeslagen en het pand beklad bij de Hoge Erasmus. Dat is een kantoorgebouw bij het Willemsplein. De actie was gericht tegen transporteur DSV. Het bedrijf vervoert spullen voor de grootste wapenspecialist van Israël en daar moeten mee stoppen, vinden de activisten. Op beelden op sociale media is te zien dat ruiten zijn ingeslagen met hamers. Ook staan er teksten als DSV genocide op het pand gekalkt. De politie kan nog niet zeggen over de dood van de man of vrouw die gisteren werd gevonden in een pand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het slachtoffer is omgekomen en hoe de brand is ontstaan. Dat onderzoek loopt nog. Gisteren ontstond aan het einde van de ochtend brand in het Rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Daarbij kwam veel rook vrij. Meerdere woningen werden uiteindelijk ontruimd. Rotterdams platform voor cryptomunten, Knaken, ligt stil. De reden is onbekend. Het bedrijf schrijft op de website half juli meer met meer nieuws te komen. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten, is op de hoogte van de ontwikkelingen bij Knaken. Verdere mededelingen doet de AFM niet. Er zijn klanten die voor 1000 of zelfs 10.000 euro's hebben ingelegd bij het platform. De clubleiding van de Zwijndrechtse amateurvoetbalvereniging Pelikaan baalt dat het uit de hand is gelopen bij een bekerfinale van een van de lagere teams. De wedstrijd van Pelikaan 6 tegen Kozakken Boys 3 werd gespeeld op neutraal terrein in Wijk en Aalburg. Maar daar liep het dus uit de hand. De club laat in de statement weten dat het zich volledig distancieert van elke vorm van geweld, provocatie en vuurwerkgebruik. Een paar uur later was er nog een vechtpartij, maar dan in een snackbar in Werkendam. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om Zwijndrechtse relschoppers die op zoek waren naar de aanhang van Kozakken Boys. De clubbestuur van Pelikaan ontkent stellig dat hun aanhang naar Werkendam is gegaan. Het weer, periode met zon, droog, dus 23 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon en droog. Morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen. 'S Middags mogelijk een onweersbui en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden, omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van maandag 1 juni. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er veel bewolking en in de loop van de dag vallen er een aantal buien en morgenmiddag kan het ook lokaal gepaard gaan met een donderklap. Er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt in de middag rond de 20 graden. Ook op woensdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe een krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En in de middag wordt het rond de 19 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Slechts een paar opklaringen. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Aan het buiengeweer komt ook vrijdag en waarschijnlijk ook zaterdag nog geen einde. Ook vrijdag een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 11 graden. De maximumtemperatuur soms rond de 18 graden. Maar tussen de buien door zijn er ook zonnige momenten. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 10. En zaterdag overdag kan er lokaal nog een bui of wat regen vallen. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 19 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam hebben pro-Palestijnse activisten de ruiten ingeslagen en het pand beklad bij de Hoge Erasmus. Dat is een kantoorgebouw bij het Willemsplein. De actie was gericht tegen transporteur DSV. Het bedrijf vervoert spullen voor de grootste wapenspecialist van Israël en daar moeten mee stoppen, vinden de activisten. Op beelden op sociale media is te zien dat ruiten zijn ingeslagen met hamers. Ook staan er teksten als DSV genocide op het pand gekalkt. De politie kan nog niet zeggen over de dood van een man of vrouw die gisteren werd gevonden in een pand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het slachtoffer is omgekomen en hoe de brand is ontstaan. Dat onderzoek loopt nog. Gisteren ontstond aan het einde van de ochtend brand in het Rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Daarbij kwam veel rook vrij. Meerdere woningen werden uiteindelijk ontruimd. Rotterdams platform voor cryptomunten, Knaken, ligt stil. De reden is onbekend. Het bedrijf schrijft op de website half juli meer met meer nieuws te komen. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markt, is op de hoogte van de ontwikkelingen bij Knaken. Verdere mededelingen doet de AFM niet. Er zijn klanten die voor 1000 of zelfs 10.000 euro's hebben ingelegd bij het platform. De clubleiding van de Zwijndrechtse amateurvoetbalvereniging Pelikaan baalt dat het uit de hand is gelopen bij een bekerfinale van een van de lagere teams. De wedstrijd van Pelikaan 6 tegen Kozakken Boys 3 werd gespeeld op neutraal terrein in Wijk en Aalburg. Maar daar liep het dus uit de hand. De club laat in een statement weten dat het zich volledig distancieert van elke vorm van geweld, provocatie en vuurwerkgebruik. Een paar uur later was er nog een vechtpartij, maar dan in een snackbar in Werkendam. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om Zwijndrechtse relschoppers die op zoek waren naar de aanhang van Kozakken Boys. De clubbestuur van Pelikaan ontkent stellig dat hun aanhang naar Werkendam is gegaan. Het weer, periode met zon, droog, dus 23 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon en droog. Morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen. 'S Middags mogelijk een onweersbui en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beieringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden, omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van maandag 1 juni. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er veel bewolking en in de loop van de dag vallen een aantal buien en morgenmiddag kan het ook lokaal gepaard gaan met een donderklap. Er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt in de middag rond de 20 graden. Ook op woensdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe een krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En in de middag wordt het rond de 19 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Slechts een paar opklaringen. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Aan het buiengeweer komt ook vrijdag en waarschijnlijk ook zaterdag nog geen einde. Op vrijdag een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 11 graden. De maximumtemperatuur soms rond de 18 graden. Maar tussen de buien door zijn er ook zonnige momenten. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 10. En zaterdag overdag kan er lokaal nog een bui of wat regen vallen. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 19 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam hebben pro-Palestijnse activisten de ruiten ingeslagen en het pand beklad bij de Hoge Erasmus. Dat is een kantoorgebouw bij het Willemsplein. De actie was gericht tegen transporteur DSV. Het bedrijf vervoert spullen voor de grootste wapenspecialist van Israël en daar moet het mee stoppen, vinden de activisten. Op beelden op sociale media is te zien dat ruiten zijn ingeslagen met hamers. Ook staan er teksten als DSV genocide op het pand gekalkt. De politie kan nog niet zeggen over de dood van een man of vrouw die gisteren werd gevonden in een pand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het slachtoffer is omgekomen en hoe de brand is ontstaan. Dat onderzoek loopt nog. Gisteren ontstond aan het einde van de ochtend brand in het Rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Daarbij kwam veel rook vrij. Meerdere woningen werden uiteindelijk ontruimd. Rotterdams platform voor cryptomunten, Knaken, ligt stil. De reden is onbekend. Het bedrijf schrijft op de website half juli meer met meer nieuws te komen. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markt, is op de hoogte van de ontwikkelingen bij Knaken. Verdere mededelingen doet de AFM niet. Er zijn klanten die voor 1000 of zelfs 10.000 euro's hebben ingelegd bij het platform. De clubleiding van de Zwijndrechtse amateurvoetbalvereniging Pelikaan baalt dat het uit de hand is gelopen bij een bekerfinale van een van de lagere teams. De wedstrijd van Pelikaan 6 tegen Kozakken Boys 3 werd gespeeld op neutraal terrein in Wijk en Aalburg. Maar daar liep het dus uit de hand. De club laat in een statement weten dat het zich volledig distancieert van elke vorm van geweld, provocatie en vuurwerkgebruik. Een paar uur later was er nog een vechtpartij, maar dan in een snackbar in Werkendam. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om Zwijndrechtse relschoppers die op zoek waren naar de aanhang van Kozakken Boys. Het clubbestuur van Pelikaan ontkent stellig dat hun aanhang naar Werkendam is gegaan. Het weer, periode met zon, droog, dus 23 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon en droog. Morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen. 'S Middags mogelijk een onweersbui en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van maandag 1 juni. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er veel bewolking en in de loop van de dag vallen een aantal buien en morgenmiddag kan het ook lokaal gepaard gaan met een donderklap. Er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt in de middag rond de 20 graden. Ook op woensdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe een krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En in de middag wordt het rond de 19 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Slechts een paar opklaringen. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Aan het buiengeweer komt ook vrijdag en waarschijnlijk ook zaterdag nog geen einde. Op vrijdag een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 11 graden. De maximumtemperatuur soms rond de 18 graden. Maar tussen de buien door zijn er ook zonnige momenten. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 10. En zaterdag overdag kan er lokaal nog een bui of wat regen vallen. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 19 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het zuiden van Rotterdam hebben pro-Palestijnse activisten de ruiten ingeslagen en een pand beklad bij de Hoge Erasmus. Dat is een kantoorgebouw bij het Willemsplein. De actie was gericht tegen transporteur DSV. Het bedrijf vervoert spullen voor de grootste wapenspecialist van Israël en daar moeten mee stoppen, vinden de activisten. Op beelden op sociale media is te zien dat ruiten zijn ingeslagen met hamers. Ook staan er teksten als DSV genocide op het pand gekalkt. De politie kan nog niet zeggen over de dood van een man of vrouw die gisteren werd gevonden in een pand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het slachtoffer is omgekomen en hoe de brand is ontstaan. Dat onderzoek loopt nog. Gisteren ontstond aan het einde van de ochtend brand in het Rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Daarbij kwam veel rook vrij. Meerdere woningen werden uiteindelijk ontruimd. Rotterdams platform voor cryptomunten, Knaken, ligt stil. De reden is onbekend. Het bedrijf schrijft op de website half juli meer met meer nieuws te komen. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markt, is op de hoogte van de ontwikkelingen bij Knaken. Verdere mededelingen doet de AFM niet. Er zijn klanten die voor 1000 of zelfs 10.000 euro's hebben ingelegd bij het platform. De clubleiding van de Zwijndrechtse amateurvoetbalvereniging Pelikaan baalt dat het uit de hand is gelopen bij een bekerfinale van een van de lagere teams. De wedstrijd van Pelikaan 6 tegen Kozakken Boys 3 werd gespeeld op neutraal terrein in Wijk en Aalburg. Maar daar liep het dus uit de hand. De club laat in een statement weten dat het zich volledig distancieert van elke vorm van geweld, provocatie en vuurwerkgebruik. Een paar uur later was er nog een vechtpartij, maar dan in een snackbar in Werkendam. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om Zwijndrechtse relschoppers die op zoek waren naar de aanhang van Kozakken Boys. De clubbestuur van Pelikaan ontkent stellig dat hun aanhang naar Werkendam is gegaan. Het weer, periode met zon, droog, dus 23 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon en droog. Morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen. 'S Middags mogelijk een onweersbui en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. Er staat inmiddels al zo'n 180 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur vertraging. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beesterswagen een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Robert Zonzeel. Voor Hoijpolder inmiddels alweer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van maandag 1 juni. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er veel bewolking en in de loop van de dag vallen er een aantal buien en morgenmiddag kan het ook lokaal gepaard gaan met een donderklap. Er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt in de middag rond de 20 graden. Ook op woensdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe een krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En in de middag wordt het rond de 19 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Slechts een paar opklaringen. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Aan het buiengeweer komt ook vrijdag en waarschijnlijk ook zaterdag nog geen einde. Op vrijdag een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 11 graden. De maximumtemperatuur soms rond de 18 graden. Maar tussen de buien door zijn er ook zonnige momenten. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 10. En zaterdag overdag kan er lokaal nog een bui of wat regen vallen. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 19 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt langzaam maar zeker verder op gang. De meeste files zien we in de Randstad op dit moment. Met in totaal zo'n 350 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven. Bij Maasbracht zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beesterswagen is een vrachtwagen gestrand met een kapotte versnellingsbak. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging 25 minuten. En nog een vrachtwagen met pech. Maar nu op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West staat zo'n 12 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En de vertraging ook daar een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. La, la, la, la.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het zuiden van Rotterdam hebben pro-Palestijnse activisten de ruiten ingeslagen en een pand beklad bij de Hoge Erasmus. Dat is een kantoorgebouw bij het Willemsplein. De actie was gericht tegen transporteur DSV. Het bedrijf vervoert spullen voor de grootste wapenspecialist van Israël en daar moeten mee stoppen, vinden de activisten. Op beelden op sociale media is te zien dat ruiten zijn ingeslagen met hamers. Ook staan er teksten als DSV genocide op het pand gekalkt. De politie kan nog niet zeggen over de dood van de man of vrouw die gisteren werd gevonden in een pand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het slachtoffer is omgekomen en hoe de brand is ontstaan. Dat onderzoek loopt nog. Gisteren ontstond aan het einde van de ochtend brand in het Rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Daarbij kwam veel rook vrij. Meerdere woningen werden uiteindelijk ontruimd. Rotterdams platform voor cryptomunten, Knaken, ligt stil. De reden is onbekend. Het bedrijf schrijft op de website half juli meer met meer nieuws te komen. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten, is op de hoogte van de ontwikkelingen bij Knaken. Verdere mededelingen doet de AFM niet. Er zijn klanten die voor 1000 of zelfs 10.000 euro's hebben ingelegd bij het platform. De clubleiding van de Zwijndrechtse amateurvoetbalvereniging Pelikaan baalt dat het uit de hand is gelopen bij een bekerfinale van een van de lagere teams. De wedstrijd van Pelikaan 6 tegen Kozakken Boys 3 werd gespeeld op neutraal terrein in Wijk en Aalburg. Maar daar liep het dus uit de hand. De club laat in de statement weten dat het zich volledig distancieert van elke vorm van geweld, provocatie en vuurwerkgebruik. Een paar uur later was er nog een vechtpartij, maar dan in een snackbar in Werkendam. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om Zwijndrechtse relschoppers die op zoek waren naar de aanhang van Kozakken Boys. De clubbestuur van Pelikaan ontkent stellig dat hun aanhang naar Werkendam is gegaan. Het weer, periode met zon, droog, dus 23 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon en droog. Morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen. 'S Middags mogelijk een onweersbui en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is inmiddels goed op gang gekomen. Er staat zo'n 450 kilometer file in totaal. De meeste problemen op de volgende wegen. De A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een ongeluk gebeurd. Nu is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. A12, Arnhem richting Den Haag. Een auto met pech bij de Meer en zorgt voor bijna 25 minuten oponthoud. Op de A35, Enschede richting Almelo. Bij Almelo-Zuid ook een ongeluk. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou daar ook rekening met 35 minuten extra reistijd. En de A58, Breda-Tilburg. Bij Tilburg Centrum West staat nog altijd die vrachtwagen met pech. Hou rekening daar met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: gaat het stom.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden, omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 1 juli. Het was vandaag een overwegend zonnige dag, maar er stonden ook stapelwolken, het bleef overal droog. En er stond maar een meest zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur liep nog op naar zo'n 24, lokaal nog net aan 25 graden. De komende avond en nacht blijft het een groot deel van de avond en nacht nog overal droog. Met wolkenvelden met een paar opklaringen. Later in de nacht kan er een eerste bui of wat regen vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Morgen vooral in de ochtend, begin van de middag kans op enkele buien, mogelijk met een donderklap. Maar in de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. En ook morgenavond zal het op de meeste plaatsen droog zijn bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Temperatuur in de middag wat lager dan vandaag, het wordt rond de 20 graden. Ook op woensdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Een matige wind uit een zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. De kans op een paar buien is op donderdag nog wat groter. Een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook op vrijdag vallen nog een paar buien. Maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Maar het blijft wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Want bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur verwacht rond de 11 graden. En in de middag zo'n 17 tot 18 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in volle gang met bijna 500 kilometer file in totaal. Op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging door onder andere ongelukken, zoals op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Bij de ketelbrug zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was dus een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Er staat zo'n 7 kilometer file stilstaand verkeer en dat kost je bijna een uur. De A10 bij Amsterdam, tussen Amsterdam Slotervaart en Zeeburg. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is opgelopen tot een half uur. De A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar was een auto gestopt met pech, net voor knooppunt Oude Rijn. De weg is vrij, met een vertraging nog wel 20 minuten. En de A35 tenslotte Enschede richting Almelo. Bij Almelo Zuid ook een ongeluk. En ook hier is gelukkig de weg weer vrij. Hou nog wel rekening met 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Het staat nog niet vast of Robin van Persie ook komend seizoen de trainer van Feyenoord is. Dat heeft Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur in de Kuip, vanmiddag gezegd op een persconferentie. Hij zei dat hij en Robert Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur, eerst een analyse van het afgelopen seizoen gaan maken en dat er dan een beslissing valt over van Persie. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat het NL Alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL Alert afhankelijk is, kunnen immers juist in een situatie van een ramp uitvallen. Het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht krijgt een nieuwe naam. Het gaat Lab Delta heten. Er moet ook een nieuw gebouw komen naast het huidige museum. En dat wordt deels betaald door de baggerbedrijven Boskalis en Van Oort. Het museum wil zich op meer richten dan alleen baggeren. Het wil het verhaal vertellen over de huidige waterbouwsector. En ook moet het jonge mensen enthousiast maken om in de offshore te gaan werken. Het Nationaal Baggermuseum, of Lab Delta, bestaat vandaag precies 50 jaar. En dan het weer, af en toe zon. Het is nu ongeveer 20 graden. Morgen veel bewolking en buien met kans op onweer. En het wordt morgen eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag zakt de temperatuur terug naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd bijna 90 files en in totaal zo'n 380 kilometer file in Nederland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Voor Twello is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag bij het Prins Klausplein. Twee rijstroken dicht door een ongeluk. Daar staat zo'n 10 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging. Ook twee rijstroken dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van knooppunt Ridderkerk. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam staat een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beieringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 1 juli. Het was vandaag een overwegend zonnige dag. Er stonden ook stapelwolken, het bleef overal droog. En er stond maar een meest zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur liep nog op naar zo'n 24, lokaal nog net aan 25 graden. De komende avond en nacht blijft het een groot deel van de avond en nacht nog overal droog. Met wolkenvelden met een paar opklaringen. Later in de nacht kan er een eerste bui of wat regen vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Morgen vooral in de ochtend, begin van de middag kans op enkele buien, mogelijk met een donderklap. Maar in de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. En ook morgenavond zal het op de meeste plaatsen droog zijn. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Temperatuur in de middag wat lager dan vandaag. Het wordt rond de 20 graden. Ook op woensdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. De kans op een paar buien is op donderdag nog wat groter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook op vrijdag vallen nog een paar buien. Maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Maar het blijft wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Want bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur verwacht rond de 11 graden. En in de middag zo'n 17 tot 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files van de avondspits zijn nu snel aan het oplossen. Wel op twee plekken nog flinke vertraging. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor het Prins Klausplein gebeurde een ongeluk. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een half uur. En de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam nog altijd een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met bijna 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Het staat nog niet vast of Robin van Persie ook komend seizoen de trainer van Feyenoord is. Dat heeft Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur in de Kuip, vanmiddag gezegd op een persconferentie. Hij zei dat hij en Robert Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur, eerst een analyse van het afgelopen seizoen gaan maken en dat er dan een beslissing valt over Van Persie. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat het NL-alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL-alert afhankelijk is, kunnen immers juist in een situatie van een ramp uitvallen. Het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht krijgt een nieuwe naam. Het gaat Lab Delta heten. Er moet ook een nieuw gebouw komen naast het huidige museum. En dat wordt deels betaald door de baggerbedrijven Boskalis en Van Oort. Het museum wil zich op meer richten dan alleen baggeren. Het wil het verhaal vertellen over de huidige waterbouwsector. En ook moet het jonge mensen enthousiast maken om in de offshore te gaan werken. Het Nationaal Baggermuseum, of Lab Delta, bestaat vandaag precies 50 jaar. En dan het weer, af en toe zon. Het is nu ongeveer 20 graden. Morgen veel bewolking en buien met kans op onweer. En het wordt morgen eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag zakt de temperatuur terug naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Nog een paar files. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam staat nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat had te maken met een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam nog een vrachtwagen met pech. De vertraging is hier ook 5 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. 2 kilometer file rijden met ook daar nog 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Ja, we zijn weer live.
1: We zijn weer live.
0: We mogen het wel verklappen, André. Door omstandigheden zijn we de afgelopen weken niet live geweest.
2: Ja, dat was een potje voetbal, hè, vorige week.
0: Ja, dat was Pinksterweekend. Hè. En, en dan heb je... Ja, we hadden nog wat oude uitzendingen. Dus de mensen zullen af en toe al gedacht hebben van...
2: Er waren verzoekjes voor binnengekomen, toch?
0: Ja. Maar we zijn nu weer... Het is fantastisch weer. Heerlijk. En we zijn ook weer blij dat we in de studio zitten, toch?
2: En het is... 1 juni vandaag. En 1 juni is een hele speciale dag. Dit nummer trouwens heb ik gekozen van normaal. Omdat in 1927 op 1 juni een hevige tornado door de Achterhoek raasde.
0: Ja.
2: En ja, dan zoek je iets van normaal. Want
0: dat is wel, het is geen witte tornado, toch?
2: Geen
0: witte
2: tornado.
0: Dat was die oude reclame was inderdaad. Dat altijd.
2: Hè? Ja. En ik heb er nog één. 1975 op 1 juni. De invoering van de veiligheidsgordels.
0: Aha. Ja. Nou, mooi luisteren.
2: En ik heb nog een afschaffing.
0: Ik weet wel, ik had mijn toen ik mijn rijbewijs ging halen, maar dat praat je over 79. Ja, toen was het niet meer als normaal dat je je veiligheid ging. Maar er waren een hoop mensen die hadden problemen mee destijds.
2: Zeker.
0: Die moesten echt wennen. En dat waren ook niet de veiligheidsriemen van nu natuurlijk.
2: Nee. Ik had ook nog een afschaffing, want op 1 juni 2023 werd Accept Girokaart afgeschaft.
0: Oké.
2: Mis je die?
0: Nou, eigenlijk niet. Ik weet wel dat als je dan salaris wilde ophalen, dan stond je in de rij bij postkantoor en dan moest je zo'n dingetje uitschrijven.
2: Ja.
0: Dat weet ik wel. Nou, als we dan toch bezig zijn, hè, de treinkaartjes, de automaten werden ingevoerd. En toen hebben ze de prijs aan het loket 50 cent hoger gemaakt, omdat ze de mensen wilden vragen, verplichten, de kaartjes aan de automaten gaan kopen.
2: Ja.
0: Zo zie je maar.
2: En daarna zijn die prijzen alleen maar doorgestegen.
0: Ja. Ja, en dat was volgens mij in 2004. Dus dat is ook alweer 22 jaar geleden.
2: Ja.
0: Ja, moeten we maar. We hebben nou zoveel gesproken, moeten we het zwijgen er maar te doen.
2: Ja.

0: Ja, dat is eigenlijk iets wat Henk en Henk van het Goede Doel. In betere tijden praten ze nog met elkaar. Maar tegenwoordig doet die titel er alles toe.
1: Ze wist al een goede titel, ja.
0: Ja, want ik begreep ook dat Henk Westbroek, dat begreep ik van Willem de Waard van Zwaardvis, dat die wel optreedt met een eigen band en nummers van het Goede Doel zingt. Maar dan wel nummers door hem geschreven. Want van de andere Henk mag het niet. Dus ja.
1: Gaat
0: zo
1: lekker,
0: zo
1: gaat
0: kan
1: lekker.
0: Het ook wel weer natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Ja. Hey, we hebben een jarige vandaag. Siska Peters. Geboren in 1945. Dus ja. Gaan we even gauw rekenen. 55, 75.
0: Ja, richting 80.
1: 81.
0: Ja?
1: Ja. Ja. De Zwarte Kat.
0: De Zwarte Kat.
1: Dat is een lekker drankje van, hè? Van de Zwarte
0: Is dat zo? Nee,
1: ja.
0: Ik ben niet zo van. Is dat een liqueurtje of zo? Of niet?
1: Nou, volgens mij is het advocaat.
0: Oh, nee, met slagroom.
1: Zwarte kip. Nee, Zwarte Kip.
0: Oh, Zwarte Kip, ja. Ja, nee, dan is het wat anders. Nee, dan gaan we maar naar die Zwarte Kat.
1: Waalspoor.

0: Ja, dus als ik het goed begreep, is het geen advocaat. Nee, dat is dan toch wel een teleurstelling, ja, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want als ik nou iets lekker vind, is een advocaatje mislangen.
1: Ja, over advocaat gesproken.
0: Ja.
1: Wat denk jij?
0: Tegen Duitsland. Ja, ja. Je moet met mazzel een puntje ergens halen of niet. Maar ik gun het hem wel.
1: Zeer zeker.
0: He?
1: En ik heb eens zitten kijken naar die 48 landen die meedoen.
0: Ja, het zijn 48. Er niet zoveel. Hoeveel wedstrijden hebben we niet in totaal? Je kan echt... Hoe lang gaat het duren? 3-4 weken?
1: Ja. Het is volgens mij moeilijker om niet geplaatst te worden dan wel.
0: En er zijn nog wel in de pool een beste nummers 3. En wat dan ook wat allemaal nog meegaat. Dus ja.
1: Ik heb een landen bij zien staan, joh. Jordanië.
0: Ja. Je wist niet dat ze er een voetbalveld
1: hadden. Uzbekistan, jawel, dat
0: wel.
1: Dat wel.
0: Ja. Ja. Ja, we gaan het zien. Het wordt, denk ik, kleine oogjes na 4 weken.
1: Ja.
0: Als je alles wil kijken.
1: 12 juni, denk ik.
0: Ik denk vrijdag over de week dat de openingsceremonie is. Ja, vrijdag is het 5, dus de week erop is 12.
1: Maar je zegt kleine oogjes. Afgelopen nacht heb je tennis gezien.
0: Nee.
1: Roland Garros.
0: Nee.
1: Och.
0: Ja, ging dat zo lang door?
1: We waren tot 1:15 bezig, volgens mij. Ja.
0: Nou. Ja. Dat is ook zwaar werken dan.
1: Een nieuw talent, groot talent uit Brazilië.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, want de nummer 1 die was niet goed van op de baan geworden.
1: Ja, die was
0: ziek, zwak en misselijk toch? Ja, en die heeft opgegeven. Ja,
1: nummer 2 is er nog wel in. En anderen zijn er ook al uit hoog geplaatst.
0: Nou, dus aanstaand weekend de finale dus. De finales, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Nou ja, voor je
1: het
0: weet.
1: Een beetje ijzersport. Hè?
0: Ja, zo is dat. Nou ja, komen we misschien straks nog wel even op terug. Want, maar goed. Voor je het weet, Tino Martin en Anouk.

0: Ja, ze hebben samen dat plaatje gemaakt in 2024. En nou ja, het is een hit geworden in 2024. Maar ze hebben daarna elkaar eigenlijk niet meer gezien. Maar ze waren geweldig on speaking terms. Maar ja, ja, zo werkt dat natuurlijk.
1: Voor je het weet, is het weer voorbij.
0: Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Maar ja, dat heb je altijd nog later als je groot bent.
1: Later als ik groot ben, hè, van Bluff. Ja. En over Bluff kom ik straks nog even terug.
0: Oké.

0: later als ik groot ben.
1: Ja, ja. De mannen van Bluff. En daar komen we dadelijk nog wel even
2: daar
1: op terug.
2: Daar komen we dadelijk nog even op terug.
1: Ja, ja. Juni is natuurlijk een festival maand van het jaar.
2: Daar gaan we straks
1: over. Hey, heb jij zaterdagavond nog, want jij bent een voetbalbeest natuurlijk. Heb jij nog gekeken?
3: Nee, ik heb het niet gezien. We waren uit eten en tafel achter ons zaten een aantal kinderen met een telefoontje. En op een gegeven moment hoorden we penalties nemen bij de Champions League finale. En als Arsenal een penalty moest nemen, waren die kinderen keihard aan het roepen. Mis, mis, mis. Dus ja, en op een gegeven moment groot gejuich. Dus de winnaar was voor ons bekend. Maar ik heb er helemaal niks van gezien.
1: Nee, ik heb alleen de strafschop van Arsenal. Nee, van Paris Saint-Germain gezien. Dus wat dat er gaat. Nee, ik heb het ook voor de rest niet helemaal gevolgd. Paris Saint-Germain was overigens ook vorige week op het Pinkstertoernooi U13 bij Zwervers.
3: Ja.
1: En die presteren in de regel toch ook wel aardig. Maar dit keer zaten ze niet bij de top 4.
3: Nee,
1: Plaatsen 6 tot en met, wat is het? 6, 7, 8. Nee, top. 5, 6, 7, 8. Ja. Ja, dus wat dat betreft. Maar die zijn ook bijna elk jaar aanwezig. Het was trouwens geweldig georganiseerd. En dat is absoluut een must om daar volgend jaar eens te gaan kijken.
3: Hoe was het met de drukte eigenlijk? Want het was warm, hè?
1: Ja, nou, er staat hier ook nog iemand in de studio die ik vanochtend even heb gesproken. En we hadden dezelfde waarneming dat het erg warm was. En dat dat toch ook wel invloed had op...
3: Je stond
1: echt in het zonnetje weg te branden. En dat is misschien dan net een tikkie nadelig. Maar zo'n toernooi verdient een hoop toeschouwers.
3: Ja, die warmte doet inderdaad een heleboel. Ik was afgelopen zaterdag in Schoonhoven. Waar een hele dag was met modeshow en allerlei optredens ook. En
1: de gebruikelijke modeshow?
3: Ja, de gebruikelijke.
1: Heb je weer meegelopen?
3: Ja, ik heb meegelopen.
1: Ben je nog gecontracteerd voor andere shows?
3: Nee. Zat er dit keer niet in. Ik denk dat ze net even een bakking gingen doen.
1: Ja, jammer is dat, hè?
3: Maar het was ook minder druk. Het was goed te merken.
1: Ja. En je mocht korte broek aan vanwege de warmte, toch?
3: Ja, ik had korte broek
1: aan. Kijk, dat is nog eens wat. Die Champions League.
3: Ja.
1: Fleming en Boef.

0: Weet is het voor mij?
1: Ja, nee, ja, dat ik ja, het overkomt me de laatste tijd te veel, dus ik zal daarop letten. Dat kunnen ze dadelijk in mijn beoordelingsverslag kwijt. Ja, maar... Ik was twee seconden te laat.
0: Ik zal zwijgen.
1: Okay,
0: om even terug te komen op het nummer van het goede doel.
1: Ja, okay, nou kijk, dat is natuurlijk tof, hè? André,
0: dan kan jij natuurlijk zeggen: eerst zien dan geloven.
1: Ja.
0: En dat verwijst dan weer naar het volgende nummer.
1: Ik wilde het niet zeggen.
0: Van Joe Harris.
1: Ja.
0: Joe Harris, de eigenlijke naam Josh Lisa. Geboren in Brugge. Die heeft een liedje gemaakt. Dat hoorde ik op de radio. Ik denk, hé, dat is toch Middle of the Road toen ik het begin hoorde.
1: Ja.
0: Maar hij heeft het in het Vlaams gezongen.
1: Nou, dat is leuk. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik was aan het zoeken. En ik moest echt zoeken om deze plaat te kunnen vinden.
0: Begrijp het.
1: Maar dat is juist ook wel de kracht en de grap van dit programma.
0: Zeker.
1: Hè? Nieuwe nummers, maar ook oudere nummers.
0: Ja.

0: Chippy, chippy, chippy. Nou ja, chip. Ja, middle of the road, hè?
1: Ja.
0: Ja. Leuke platen altijd.
1: Zeker.
0: Ja, ja,
1: zeker.
0: En heel bijzonder dat iemand daar dan een cover van maakt.
1: Ja.
0: Ja, leuk, leuk. Ja, het is... ja, wat is het? We hebben een aantal artiesten... En nou, we hebben er gewoon een drieluik van gemaakt, toch, André?
2: Ja, eigenlijk veel meer.
0: Ja, nou, je ontkomt er niet aan, in positieve zin.
2: Jij verwijst natuurlijk naar 1978, de opening van de Brouwerssluis in de Brouwersdam.
0: Ja.
2: En de Brouwersdam is bekend van Concert at Sea.
0: Ja,
2: en dat is eind juni, gaat dat weer gebeuren, hè? 25, 26 en 27 juni uit mijn hoofd.
0: Ja.
2: Nou, we hebben net al Bluff gedraaid, later als ik groot ben. Die zullen het ongetwijfeld afsluiten op de zaterdag. Het volgende nummer wat jij gekozen hebt is van Pommelien Thijs, Tegenwoordige Tijd. En Pommelien die treedt op vrijdag op. In de hele klus heb ik gekozen Miss Montreal, Eén Stap Terug. En Suzanne en Freek met Lichtje Branden. Suzanne en Freek treedt op vrijdag op. Miss Montreal op donderdag. En nu ga jij mij een mooi verhaal vertellen... Nou, over een huwelijksaanzoek. Of nou, niet zo'n mooi verhaal eigenlijk.
0: Nou ja, iemand die deed... Miss Montreal die was 20 jaar actief als artiest. En die trad volgens mij op in AFAS Live. En daar kwam op het podium een huwelijk. Iemand die zijn aanstaande echtgenote een huwelijksaanzoek wilde doen. En toen zei ze nee. Dat is toch wel pijnlijk als een hele zaal gevuld zit met publiek, toch?
2: Ja.
0: Ja, dus het is niet altijd een goed idee om iemand ten huwelijk te vragen. Want ja, ze had nog enige bedenktijd nodig. Maar ja, goed. Moet kunnen, toch?
2: Ja. Zeker,
0: kunnen, toch?
2: Zeker.
0: Ja, absoluut. Zullen we er maar een drieluik van maken?
2: We maken er een drieluik van. Geen probleem.

0: Suzanne en Freek.
1: Was jij een van die 40.000?
0: Welke 40.000?
1: Die een optreden bezocht hebben van Suzanne en Freek?
0: Nee.
1: Nee. Gelderdoom, hè? 10 keer.
0: Ja. Ja. En ik vind het hartstikke mooi dat de gezondheid het hem allemaal toestaat om weer op te treden. En nou ja, we wensen hem natuurlijk...
1: Zei ik 40.000?
0: Ja, 40.000.
1: Nee, het is 400.000.
0: Ja, dus daar moet je eens kijken. Ja. Ja. En ze staan dan ook natuurlijk, wat jij al zei, op Concert ZC.
1: Ja.
0: Ja, we hebben dadelijk nog meer artiesten. Althans, Snelle, die treedt ook op. Ja, ik wilde het toch nog even hebben. Want jij bent natuurlijk een wielerbeest, hè, om het maar zo te zeggen. Het wielrennen volg jij op de voet. Nou hoorde ik een verhaal over een te lichte fiets. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, van Lorena Wiebes.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: scheelde...
1: 200ste van een gram, ja, dacht ik.
0: En dan word je uit de koers gehaald. Nee, dat is balen.
1: Ja, ja, aan de andere kant, ja, die regel is gesteld. Ja. Hij moet dat gewicht hebben, die fiets.
0: Ja.
1: En ja, waarom kom je dan met een te lichte fiets? Maar ja, nu gaan ze weer twijfelen. Was die weegschaal wel in orde? Mm-hmm. En,
0: nou, was het wel zo, André, dat ik keek zaterdag bij de stand... en er stonden 3 Italiaanse achter.
1: Ja.
0: Heeft dat er wat mee te maken?
1: Nee, denk het niet.
0: Niet? Oké. Okay. Nee. Nou, dan moeten we het ook nog even hebben over Vingegaard.
1: Vingegaard, ja. Ja.
0: Geweldenaar?
1: Geweldenaar. Heeft nu ook alle 3 de grote rondes een keer gewonnen.
0: Ja.
1: En dan kom je ook in een aardig lijstje.
0: Ja.
1: En er was van de week volgens mij ook Sepp Koes. Ook van de ploeg van Visma Leasebike. Die heeft de trilogie rondgemaakt van een etappe te winnen in alle grote rondes.
0: Ah, ze zijn weer dominant aanwezig.
1: Ze zijn goed aanwezig. Ja. Maar ja, Tour de France denk ik toch dat we wel weer naar de team van Pogacar mogen uitkijken.
0: Ja, ja, af en toe zou je wensen. Het is te razend knap wat hij presteert over het hele seizoen bemeten natuurlijk. Maar dat er links en rechts een beetje meer concurrentie komt, toch?
1: Ja, zeer zeker. En ja, zeker wat Slovenië betreft. In Slovenië zijn ze echt wel een beetje wielergek aan het worden. Dan zou je dat eigenlijk niet zozeer verwachten, maar... Ik ben een beetje betrokken. Een klein beetje betrokken bij het Sloveense team van de meisjes junioren. Dat volg ik een beetje. En die ploegleidster, die wordt op handen gedragen. Die haalt successen die eigenlijk nooit behaald zijn. Top 20 in een wereldbekerwedstrijd. Top 10 in een klassieker. Ja, daar kunnen ze alleen maar van dromen. En als Pogacar na de Tour in zijn woonplaats of zijn geboorteplaats een criterium gereden wordt, mag iedereen gratis naartoe komen. En hij brengt een aantal van zijn maten mee. Het is één groot feest. Ik heb filmpjes gezien.
0: Ja.
1: Je verbaast je van de eerste tot de laatste minuut. Ja.
0: We gaan zien hoe het hem vergaat.
1: Zeker.
0: Dan kan hij weer een dansje rond de tafel maken.
1: Ja, kan hij stiekem.

0: Ja, dat is natuurlijk...
1: Toontje lager, toch?
0: Toontje lager. Ja. Maar ja, ik vond dit is volgens mij de beste zangers.
1: Dit
0: maar
1: zeker leuk.
0: Dus een, ja. Ja, we gaan naar het dondert en het bliksemt.
1: Heeft dat met de weersverwachting te maken?
0: Ja, wellicht. Maar ja, je weet ook wel. Er waren vorige week wat klachten gekomen, hè, bij Buienradar. Omdat de mensen die konden niet barbecuen omdat ze regen hadden voorspeld. En dat bleek uiteindelijk niet te vallen. Dus je weet het niet. Maar eigenlijk kwam ik meer naar... Want Van Guus Mewis die gaat volgend jaar concerten in Ahoy geven.
1: Oh?
0: Ja, je had in Eindhoven groots met een zachte G.
1: Ja.
0: En nou wordt het natuurlijk groots ja, met een harde R.
1: R. Ja,
0: ja, toch? Ja, ja. R. En 1 april en extra concert op 2, 3 en 4 april. Dus ik denk, nou, moeten we toch een plaatje van gaan draaien.

0: we zijn er klaar voor, hè?
1: Ja,
0: voor die onweer binnenlopen.
1: Er komt even, ja. Die wil even wat vertellen.
0: Ja, Joep Kruithof is hier. Joep, zometeen IJssel, Niels.
2: Ja.
0: En van 8 tot 10.
2: Ja.
0: En wat gaan jullie daarin behandelen?
2: Ja, eigenlijk alle achtergronden bij het nieuws. Tenminste, niet alle. Dat is een beetje.
0: Dat kan natuurlijk weer niet.
2: Nee, maar we proberen wel zoveel mogelijk te doen. We hebben best wel veel studiogasten. We hebben wat opgenomen interviews. Onder meer over. Er wordt gewoon dingen gedaan. Ik zie je opeens op je knieën gaan, Oscar. Ik denk,
0: Maar het is geen huwelijksaanzoek, hè?
2: Ja, had gemogen.
0: Heerlijk.
2: Ja.
0: Daar moet ik uitkijken.
2: Jij mag dat altijd. Nee, onder meer over de Molukse gemeenschap. Er is vanavond de fototentoonstelling geopend. En aanstaande zaterdag krijgen KNIL-militairen en hun echtgenoten... die krijgen een bijzondere, bijzonder eerbetoon vanuit de gemeente Capelle. Maar we gaan het ook hebben over de opvanglocatie van het leger des Heils bij het PNR aan Capelse Brug. De burgemeester komt langs om te praten over de veiligheid in de stad. En een superleuk evenement, ook aanstaande zaterdag, is Trekken Trekkie.
0: En waar gaat dat plaatsvinden?
2: Dat gaat in Moerkapelle plaatsvinden. Aha. Maar als je wil weten wat het nou precies is...
3: Moet je blijven luisteren.
2: Heel goed,
3: je
2: André.
0: Mooi. Ik ben razend nieuwsgierig, want de autocross, daar ben jij nog niet zo gek lang geleden geweest. En dat was ook een hoogtepunt, hè, begreep ik.
2: Absoluut. Ja.
3: Dan moeten die trekkers eerst nog door de autowasserij. Want daar hebben we een mooi nummer voor gevonden. De Autowasserij Blues van Cornelis Vreeswijk.

0: Nou, jij hoeft je auto nog niet te wassen, André. Je keek net naar buiten, maar dat viel wel mee, toch?
1: Volgens mij heb je er geen goed zicht op.
0: Oh. Even kijken. Nee, hij glimt wel. Nou,
1: ja,
0: laat maar. Maar
1: ja,
0: laat maar.
1: Iedereen heeft een beetje Sahara zand.
0: Zit erop, joh.
1: Ja.
0: Volgende week zijn we weer gewoon keihard live, hè?
1: Ja, de tijd vliegt, man.
0: En gaan we weer een leuk lijstje maken.
1: Maak je
0: een
1: lijst en binnen no time is het hele lijstje weer gedraaid.
0: Ja, zo is dat. Volgende week weer een nieuwe ronde.
1: Zeker.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Fijne avond.
0: Leuk dat jullie er waren.
1: Tot volgende week.
0: Doei.
1: Doei.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Het staat nog niet vast of Robin van Persie ook komend seizoen de trainer van Feyenoord is. Dat heeft Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur in de Kuip, vanmiddag gezegd op een persconferentie. Hij zei dat hij en Robert Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur, eerst een analyse van het afgelopen seizoen gaan maken en dat er dan een beslissing valt over van Persie. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat het NL Alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL Alert afhankelijk is, kunnen immers juist in een situatie van een ramp uitvallen. Het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht krijgt een nieuwe naam. Het gaat Lab Delta heten. Er moet ook een nieuw gebouw komen naast het huidige museum. En dat wordt deels betaald door de baggerbedrijven Boskalis en Van Oort. Het museum wil zich op meer richten dan alleen baggeren. Het wil het verhaal vertellen over de huidige waterbouwsector. En ook moet het jonge mensen enthousiast maken om in de offshore te gaan werken. Het Nationaal Baggermuseum, of Lab Delta, bestaat vandaag precies 50 jaar. En dan het weer, af en toe zon. Het is nu ongeveer 20 graden. Morgen veel bewolking en buien met kans op onweer. En het wordt morgen eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag zakt de temperatuur terug naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Nick Kershaw met I Won't Let the Sun Go Down on Me. Ja, en een hele goede avond en fijn dat je luistert naar IJsselnieuws. Het programma met de achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. En mijn naam is Joep Kruithof. En vandaag hebben wij in de uitzending onder meer eeuwige grafrechten voor Molukse kneelmilitairen. Hebben we een kampioen bij het korfbal. En waar komt de nieuwe tijdelijke opvanglocatie van het leger des Heils bij Kapelsebrug? Ja, dat en meer uiteraard vandaag in IJsselnieuws. En mocht je nou tips hebben of over dingen die spelen in de regio, of als je vragen hebt van hoe zit dit nou precies, laat het weten en misschien dat wij er wat mee kunnen. Zometeen gaan we dus naar de Molukken, de Molukkers in Capelle. Maar eerst muziek. Het WK komt eraan. Dan is er maar één nummer die je kan draaien. Waka waka. This time for Africa. Shakira.

0: In de Molukse wijk van Capelle is vanavond een foto-expositie geopend. In de tentoonstelling is te zien hoe de Molukse gemeenschap zich sinds 1951 hier heeft ontwikkeld. En zaterdag krijgen Molukse militairen en hun echtgenoten een blijvend eerbetoon door het toekennen van een bijzondere status aan hun graven. Rob Nieuwveld ging hierover in gesprek met Peter Satumalai van het comité Molukse grafrechten Capelle.
1: Op maandag 1 juni praat ik hier in Capelle aan den IJssel met Peter Satumalai. Hij is verbonden aan het comité Molukse Graven Capelle. Zij organiseren vandaag op 1 juni de opening van de tentoonstelling. En later is er een ceremonie bij de graven in Capelle. Peter, laten we eerst naar het geheel gaan van het organiseren van deze zaken in 75 jaar Molukkers in Capelle. Waar is die organisatie begonnen?
2: Nou, die is eigenlijk begonnen met het raadsbesluit van de gemeente Capelle vorig jaar, juni 2025. Toen heeft de gemeenteraad besloten om de eerste generatie graven van de Molukse militairen een bijzondere status te geven. Dat is eigenlijk het begin geweest van dat er nagedacht werd van, er moet meer zijn dan alleen de status. En toen is dat comité opgericht om dat breder te trekken dan alleen de status. Want de status houdt in, of de bijzondere status houdt in, dat de begraven, die graven die worden niet meer geruimd. Dat was de inzet. En de kosten voor de grafrechten, dat zou de gemeente zou dat op zich nemen, of die neemt dat op voor een onbepaalde tijd. Maar wij vonden dat dat breder getrokken zou moeten worden. En dat brede, dat zit hem dan in het feit dat wij graag een fysiek iets willen hebben waarin we kunnen zien van dit is iets van Capelle voor de eerste generatie Molukse militairen. En dat is het monument.
1: Dat is het monument. Je hebt het monument ook. En dan heb je nog de tentoonstelling.
2: Ja, dan heb je nog de tentoonstelling. De tentoonstelling die gehouden wordt eigenlijk vandaag, vandaag is de opening, is eigenlijk meer een soort warming-up. Na aanstaande zaterdag de 6e, want dan is echt de ceremonie en herdenking van het moment van die bijzondere status. Ik zou mensen aanbevelen om hier naartoe te gaan, om te kijken wat Molukkers hier in Capelle 75 jaar zich hebben vormgegeven.
1: Dus die het gegeven gemeente Capelle uiteindelijk gedaan heeft, besloten heeft, heeft zoveel indruk of zoveel impact eigenlijk dat er heel veel op gang is gekomen. Waaronder dus het monument en de tentoonstelling. Maar ook zaterdag de hele, mag ik het de ceremonie noemen, de hele dag? Want het begint al om 8 uur 's morgens.
2: Nou, het is ook een ceremonie en een herdenking. Want wij herdenken de eerste generatie die de weg heeft vrijgemaakt voor ons om dit te kunnen doen.
1: Het is nog heel wat eigenlijk, hè? Zo wat het comité dan georganiseerd heeft. Beginnend nu hier op deze maandag, toelevend naar zaterdag. En dan komt er later nog het monument.
2: Ja, maar het is toch iets waar ik zelf bijvoorbeeld naartoe leef. En je ziet ook dat dat de deelnemers die samen met mij in dat comité zitten, die hebben dezelfde ambitie en gevoel om de schouders eronder te zetten. Ja, dan ga je.
1: Ik heb het geluk mogen hebben dat ik een kleine rondleiding kreeg langs die tentoonstelling. Die is opgezet in thema's, liet ik me vertellen. De mensen die de tentoonstelling willen zien, wat gaan zij ervaren?
2: Nou, ik denk dat ze ervaren dat ze een inzicht krijgen van hoe deze eerste generatie toen hier in Nederland kwam. En ook, met name hier in Capelle. Hoe ze zich hebben gehuisvest, hoe ze zich hebben georganiseerd. Hoe ze een heel groot gedeelte van hun sociaal leven vorm hebben gegeven. Want dat zien ze beeldend. En dat kan dan ook worden uitgelegd door de mensen die hier zijn.
1: Als je de tentoonstelling doorloopt, dan zie je foto's onder andere van sport, van muziek en van school. En bij die scholen zie je dus klassen waar de Molukkers, als ik dat zo mag noemen, onderdeel zijn van die klasse. En wat ik me heb laten vertellen, is nu dat de mensen die hier komen, als die zichzelf herkennen op die foto's, daar een notitie van kunnen maken wat weer waardevol is voor de overlevering of voor de saamhorigheid.
2: Ja, ik denk zeer zeker, omdat we ook een nauw contact hebben bij het opstellen van deze tentoonstelling met de historische vereniging van Capelle. Ja, die vinden dat ook reuze interessant om te horen van hoe anderen dat beleven als ze foto's zien. Omdat ze dan een veel breder beeld krijgen van de historie van Capelle.
1: Je ziet eigenlijk op de foto's. Het is verdeeld in allemaal vakken. En je ziet de schepen, heel veel schepen waar men mee naar hier naartoe is gekomen. Dan het wonen hier. Maar je ziet ook koffers, kisten staan. En heel lang zijn die kisten dichtgebleven, ingepakt. Met het beeld van als we weg moeten.
2: Klopt.
1: Ja, dat... Of als we terug moeten.
2: Ja, omdat het altijd de intentie is geweest om tijdelijk hier te blijven. En die tijdelijkheid, ja, die is heel kenmerkend te zien hier nu door zo'n kist. Want zo'n kist laat zien van, die kist stond klaar zodra er dan opdracht werd gegeven van, ja, je mag terug naar Ambon. Ja, dan hoef je niks meer in te pakken. Je hoeft alleen maar die kist te pakken en dan ga je weg. En dat is echt een symbool van hoe je daarin gestaan hebt. Hoe de ouders daarin gestaan hebben.
1: Hoe lang is dat zo gebleven? Of is dat nog steeds zo? Staan ze nog steeds klaar?
2: Nou, die van mij niet meer. Die van mij niet meer. Ik denk dat er wel een aantal mensen zijn die heel graag terug willen. Maar op een hele andere basis. Maar ik denk dat de eenheidsgedachte van een eigen staat, dat het er nog is. Nee. En dat men daar ook nog wel voor strijdt. Alleen minder fanatiek en meer beredenerend dan toen.
1: In de tijd dat ik nu in Nuna Mahua ben, in de Molukse wijk, proef ik dat er nog heel veel eer uitgaat, herdenking uitgaat naar de eerste generatie die hier gekomen is. Je vertelt daar zelf ook over hoe zaterdag 6 juni dat eigenlijk de hele dag geëerd wordt. Die herdenking in combinatie met wat de gemeente Capelle nu doet voor de graven, de resterende graven. Het is wel opmerkelijk dat die hele Molukse gemeenschap, de Molukse wijk, op dat moment nog eigenlijk met één gedachte misschien bezig is op zo'n dag. En dat is het eren van die eerste groep mensen die hier kwamen.
2: Nou, ik vind het wel prettig om dat te horen. Dat gevoel is opgeroepen bij jou. Omdat het is ook de bedoeling dat mensen dat gevoel gaan krijgen. En dat gevoel dat vloeit voort uit het feit dat we als Molukkers een heel goed gevoel hebben van saamhorigheid. Van onze sociale processen. Die zijn totaal verschillend als je dat vergelijkt met andere bevolkingsgroepen. Wij komen uit een bepaald dorp. Een andere Molukse man die komt uit een ander dorp. Maar die hebben een bepaalde binding. En dan... Ik denk dat je dat kan vergelijken met vroeger het boerenleven, het stichtingsleven. In Nederland waren er heel veel stichtingen en koren. En iedereen kent dan iedereen. En dat gevoel, dat is nog steeds aanwezig binnen de Molukse gemeenschap. Omdat er altijd wel een link is dat iemand kent die jij ook kent. Dus de binding, de onderlinge binding is van een hele andere orde dan bij een andere bevolkingsgroep. En dat maakt ook, en dat vind ik zelf ook heel bijzonder, ook in dit comité, dat er ook jongeren zijn van de vierde en derde generatie. En die dan nog zo fanatiek en zo oprecht zich in willen zetten om die erkenning en nagedachtenis van hun opa, oma. Ja, dat doet me wel wat, hoor. Wat ik heel erg fijn vind. En je ziet dat jongeren. We hebben een jongerenwerkgroep hier in Capelle. Van de derde, vierde generatie. Nou, die steunen ons als comité. Met de social media. Want daar zijn wij van de tweede generatie. Tenminste, ik dan ben daar niet zo handig in. Maar zij kunnen dat haar fijn uitvogelen van hoe je dat zou moeten doen. Dat soort effecten krijg je dan.
1: Ik praat nog steeds met Peter Satumalai van het comité Molukse Graven Capelle. De graven, zaterdag 6 juni. Dan is er eerst een kerkdienst om 8:00. En uiteindelijk wordt er gereisd naar de drie graven waar het om gaat. Dat is Schollevaar, Capelle Schollevaar, Capelle West en Oud-Kralingen. Hoe gaat dat verdeeld worden en waar is er een ceremonie? Is dat tegelijkertijd? Hoe stel dat mensen daarbij willen zijn?
2: Nou, het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit. Dat er hier eerst een gezamenlijke kerkdienst is. Een soort herdenking. Dan gaat de hele groep mensen die in de kerk zit, die gaat naar buiten. De mensen die niet in de kerk kunnen, die kunnen via een livestream kunnen ze buiten via een scherm zien van hoe de herdenkingsdienst plaatsvindt. Dan wordt er op het kerkplein wordt dan een ceremonie gehouden. Eigenlijk zou dan ook de onthulling van het monument zijn, maar dat gaat dus niet. Dat wordt dan op een andere manier wordt dat vormgegeven, ook met een muzikaal onderdeel. En vervolgens worden aan de genodigden gevraagd. En dat genodigden dat zijn de mensen die in de kerkdienst, die de kerkdienst in de kerk hebben bijgewoond. Die worden gevraagd om in drie bussen te zitten. Die dan langs de verschillende begraafplaatsen gaan. Om daar ook weer een kleine ceremonie te houden. Omdat bij de begraafplaatsen informatieborden worden onthuld. Over de Molukse gemeenschap hier in Capelle. En over de graven die bij dat, of die die begraafplaatsen liggen, die de status hebben gekregen via een insigne. En dat informatiebord, ook met de QR-code, geeft dan aan

0: Doemar en De Bom. Ja, en het afgelopen weekend is er niet extreem veel gespot, maar Eelco, er was zeker wel activiteit op de sportvelden, toch?
1: Ja, dat sowieso. Het einde nadert, maar voor het korfbalseizoen staat er nog één speelronde op het programma. En ook in de nacompetities bij het voetbal staan er nog wel wat rondes af te werken.
0: Ja, laten we beginnen bij het voetbal. Want de Groeneweg die lag op koers voor... die was in de strijd voor promotie.
1: Ja.
0: Maar het is niet goed afgelopen, hè?
1: Nee, ik moet ook zeggen dat dat de nacompetitie voor Groeneweg wel een hele lange is, hoor. Want dat zijn maar liefst 4 speelrondes die je moet overleven. Dat is niks onmogelijk natuurlijk. Maar ja, als je dan de eerste wedstrijd verliest, dan is het ook wel gelijk klaar. En Groeneweg ging op bezoek bij Berkel. Moeilijke ploeg. En Berkel liet Groeneweg ook niet echt in het spel komen. Kwam op een 2-1 voorsprong. Via Maier kwam Groeneweg nog wel tot 2-1. Maar een klein kansje voor Zuiderveld. Meer was er eigenlijk niet op de gelijkmaker. Dus Groeneweg uitgeschakeld. En die kunnen dus op vakantie.
0: Ja, Groeneweg kan op vakantie. Maar een andere streekgenoot in het voetbal, die niet. Want die mogen zaterdag aantreden, toch?
1: Ja, kijk, en dat is weer het verschil. Nieuwekerk hoeft maar 2 rondes te spelen in die nacompetitie. Waren dus ook afgelopen zaterdag vrij. Een weekje extra rust. Nou, na een slopend seizoen komt dat de ploeg waarschijnlijk wel prima uit. Maar heeft het wel gelijk ook te maken met een hele moeilijke tegenstander, hoor. Want ze moeten op bezoek bij Brielle. En Brielle is een ploeg waar al jarenlang heel veel geld wordt gepompt. Hebben ook al jarenlang grote namen altijd rondlopen. Ja, die ploeg lukte toch niet om elke keer om kampioen te worden. Want ze zaten in de pool bij DCV en Zwervers. En streden tot aan de laatste speelronde mee om het kampioenschap. Nou, dat ging dus aan hun neus voorbij. Dus moeten ze die nacompetitie in. Betekent wel dat Nieuwekerk, wat een heel moeilijk seizoen heeft gedraaid, een ploeg treft die een goed seizoen hebben gedraaid. Ja, en dat zijn natuurlijk altijd die uitersten in een nacompetitie. En ja, Brielle heeft op zich niks te verliezen natuurlijk. En ja, voor Nieuwekerk staat er toch wel degradatie op het spel. Dus komen er ook weer andere belangen en wellicht andere zenuwen bij kijken. Maar ja, Nieuwekerk moet in ieder geval deze wedstrijd zien te overleven. Winnen van Brielle, of het nou naar verlenging is of naar penalties, dat maakt allemaal niet uit. En dan volgt volgende week zaterdag eventueel, hè, als Nieuwekerk het overleeft, een beslissingswedstrijd op neutraal terrein.
0: Oké, nou dan gaan we natuurlijk wel vanuit dat Nieuwekerk dat gaat redden.
1: Ik zet nergens mijn geld op. Dit zijn echt van die 50-50 wedstrijden. Maar op papier heeft Nieuwekerk toch echt wel meer de ervaren ploeg. Ze weten wat er gevraagd wordt. Nieuwekerk promoveerde vorig jaar natuurlijk via die nacompetitie. Dus de ploeg weet wat er gevraagd wordt in dat soort speciale wedstrijden. Maar ja, nogmaals, Brielle is echt een moeilijke tegenstander. Er zit veel voetbal in. Dus het zal een Nieuwekerk zijn om daar een mooi wapen tegen te vinden.
0: Ja. Ja, en als we het toch over promotie hebben, er is binnen het korfbal een club gepromoveerd.
1: Dat kan je wel zo stellen inderdaad. Even heel kort voor de luisteraars, voor de zaalperiode. Dus na de zomervakantie is de eerste helft van de competitie geweest op het veld korfbal. Daarin speelde Nieuwekerk in de ereklasse. Eindig je bij de onderste 2, dan ga je na de zaal in een zogeheten degradatiepool verder. Ook met 4 ploegen. Nou, eindig je dan in die pool van 4 bij de eerste 2. Dan speel je straks na de zomervakantie weer in de reguliere ereklasse. En ja, eindig je bij de onderste 2, dan moet je dus afdalen naar de hoofdklasse. Nou, Nieuwekerk had vorige week al na 4 wedstrijden gezorgd dat het in ieder geval bij de eerste 2 eindigde. Dus het was al verzekerd van weer een jaar ereklasse. Maar het wilde ook wel in de laatste thuiswedstrijd waar een aantal spelers afscheid namen. En ook de coaches Rijm en Verbeek voor het laatst op de Kleine Vink te bewonderen waren. Ja, wilden ze natuurlijk wel passend afscheid nemen. Nou, het werd een hele moeilijke wedstrijd. Ik was erbij. Een aantal interviewtjes opgenomen die inmiddels ook online staan. Het werd uiteindelijk 15-15 tegen Fix vlak voor tijd. En dat puntje was wel genoeg om te zorgen dat Nieuwekerk gegarandeerd de eerste wordt in die degradatiepool. Spelers en trainers vonden dat toch wel een kampioenschapje noemen waard. Dus geef ze dus ongelijk.
0: Ja, en er is nog een andere korfbalclub in onze regio die op koers ligt voor het kampioenschap. Moeten we naar Moordrecht, IJzervogels? Wat moeten ze daarvoor doen?
1: Nou ja, ze hebben afgelopen zaterdag knap gewonnen van de koploper ALO. IJzerwogels had een puntje achterstand op die nummer 1. Nou, nu staat IJzerwogels dus bij de laatste speelronde staan zij bovenaan met 1 punt voorsprong. Ze moeten op bezoek bij Twist. Dat is de hekkensluiter in die pool. En ja, als ze daar winnen, dan hebben ze in ieder geval een eigen hand. Dan promoveert de ploeg weer terug. En dat is knap. Na 1 seizoen alweer terug promoveren naar de overgangsklasse.
0: Ja. Ja, en dat zijn wat positieve verhalen binnen het korfbal. Maar die andere twee ploegen beginnen met een K. Ja, niet zo'n heel fijn tweede seizoen zelf, hè?
1: Nou ja, KCC heeft het op zich prima gedaan, hoor. Het streed tot aan de ene laatste speelronde mee om het Nederland, om de play-offs voor het Nederlands kampioenschap te halen. Ze speelden in de, de ereklasse kampioenspool. Nou, en de winnaar van die pool die gaat naar de halve finales toe. Nou, en KCC stond afgelopen zaterdag wederom tegen een KZ, een korfbal league topper. Het kwam het net te kort. Het was heel lang spannend, tot 12-11. En toen nam KZ toch een klein beetje afstand en won het uiteindelijk met 15-12. En KCC daarmee uitgeschakeld om de race om die play-offs voor het Nederlands kampioenschap te halen. Maar goed, ik denk dat KCC een prima veldseizoen heeft gedraaid. En in die pool om het kampioenschap ben je sowieso al verzekerd van nog een jaar ereklasse op het veld. Dus in die pool kan je eigenlijk niet degraderen. Dus kan je lekker vooruit spelen. Dus ik denk dat ze al met al niet ontevreden zijn aan Sportpark Schenkel.
0: Oké, nou, als we dan de hogere brug overgaan, dat kan nu nog. Koach.
1: Ja. Ja. Nee, dat is niet best. De ploeg degradeerde al in de zaal. En was al ook al gedegradeerd op het veld. En verloor ook nu de 5e wedstrijd op rij op het veld. En ja, dat is wel heel teleurstellend, hoor. De club kreeg natuurlijk te maken met een nieuwe trainer. Patrick Muurling vertrok. Muurling die het goed heeft gedaan bij Coag. Zijn ploeg laten promoveren en weten te behouden op het hoogste niveau van het veld. Ja, en dan nu 2 degradaties in 1 seizoen. Ja, dat is niet fraai voor de krimpende korfballers. En ja, wellicht dat er ook wel een verjongingsslag zal moeten gaan plaatsvinden.
0: Ja, misschien dat ze nog wat spelers weg kunnen halen bij KCC. Die zijn toch aan het... heel die selectie gaat daar toch weg.
1: Nou ja, er is niemand meer over. En ze zijn wel goed bezig bij KCC. Want ik kreeg zojuist een berichtje doorgestuurd dat ze weer een nieuwe speler van HKC, een talentvolle heer van 18 jaar, hebben weten aan te trekken. En ze hebben de afgelopen weken toch al 6 nieuwe spelers weten binnen te harken. Wel allemaal jonge talenten. En dat is denk ik ook wat KCC moet doen. Bouwen aan een nieuwe groep met eigen jeugd en talenten van buitenaf. En dan kijken of er in de toekomst weer de stap naar de Korfbal League gemaakt kan worden.
0: Ja. Ja, en dan ter afsluitend. Je bent natuurlijk chef sport van Radio Kapelle en CKZ. Is er een uitzending aanstaande zaterdag?
1: Ja, zeker. Aanstaande zaterdag doen we een zogenaamde eindejaarsafsluiting. Nodigen we heel veel clubs uit de IJsselregio uit om in de studio langs te komen om terug te blikken op het afgelopen seizoen. Als Nieuwekerk wint van Brielen hebben we volgende week natuurlijk nog wel die finale van Nieuwekerk. Dus we hopen niet dat het de laatste uitzending van dit seizoen is. Maar we hebben dus wel veel clubs in de studio. En we gaan bijvoorbeeld ook de winnaar van de beste keeper uit de IJsselregio, die gaan we alvast zijn trofee overhandigen. De topscorer van de regio. Ja. Waar die speelt, dan moet je maar even op ijssel-sport.nl kijken. Maar ik kan wel verklappen, die komt zaterdag nog in actie. Dus die kan niet langskomen.
0: Nou, genoeg reden om te gaan luisteren dus aanstaande zaterdag. Ja. En als we gaan luisteren, dan zijn we met z'n allen één, toch?
1: We zijn met z'n allen één.
0: Precies. Nou, dat zonk.

0: Pitbull, Jennifer Lopez en Claudia met We Are One. Ja, de opvanglocatie van het leger des Heils bij het metrostation Kapelsebrug gaat vernieuwd worden. De huidige locatie is volgens de gemeente Rotterdam niet meer veilig. En wanneer de werkzaamheden bezig zijn, moet er een tijdelijke opvanglocatie komen. Oorspronkelijk was het plan om een deel van de PNR van het metrostation te gebruiken. Maar dat is nu van de baan. Maar hoe nu verder? Nou, Vanessa King praat daarover met burgerraadslid voor D66 Jasper Hoijkaas en VVD-raadslid Joek Kouwenhoven.
1: Ja, welkom heren. Fijn dat jullie hier aanwezig zijn in de studio. Welkom Joek en welkom Jasper. Nou, ik zeg het elke keer weer, maar tutoyeren is oké, hè?
2: Helemaal goed.
3: Tuurlijk, Vanessa.
1: Jasper, om bij jou te beginnen. Je moet de laatste tijd, zie ik nog wel wat kwijt op Facebook, aan frustratie, las ik. Onder andere over de dodenherdenking. Je vindt dat sommige politieke partijen dit nogal politiek maken, door zich dit toe te eigenen. En nu ook het onderwerp waarover we het nu gaan hebben. Het parkeren en park plus ride op de Kapelsebrug en de tijdelijke 24-uurs opvang van het leger des Heils. Jij wint je hier nogal over op. Want je hebt een heel verhaal geschreven. Kan jij eens toelichten waarom jij je zo opwint hierover?
2: Nou, ik vind het heel erg jammer dat ik ben een van de initiatiefnemers geweest toen ik nog raadslid was om alle politieke partijen te informeren dat er een informatieavond kwam over de PNR. En niemand wist dat. We hebben daar ook totaal geen enkele informatie vanuit de raad toen over ontvangen. Na het verzenden van de uitnodiging, om zo maar te zeggen, heeft Leefbaar heeft inderdaad gereageerd erop en het was ook aanwezig. We hebben samen artikel 44 vragen opgesteld. En dan is het wel teleurstellend te zien dat als op een gegeven moment het resultaat aan lijkt te komen, dat je op een gegeven moment zelf alleen maar de artikel 44 vraag uitzetten en niet eventjes ons erbij heb betrokken, want dat had wel zo sportief geweest, vind ik zo.
1: Ja, want het gaat om de 75 plaatsen op de Kapelsebrug. Die zouden eigenlijk worden ontruimd, om het zomaar even te zeggen, om een tijdelijke opvang, 24-uurs opvang te creëren voor de nachtopvang en dagopvang. En daar zijn jullie al heel lang mee bezig, van het WOP en vanuit Fascinatio, om dat ongedaan te maken. Niet omdat jullie er tegen zijn, maar omdat het gewoon niet praktisch is. En nu lijkt het zo te zijn dat Rotterdam overstag is gegaan en nu op de parkeerplekken van de vrachtwagens die tijdelijke locatie gaat maken.
2: Ja, dat klopt. Dat is de bedoeling. We waren wel verrast op de afgelopen WOP-vergadering dat inderdaad er toch een verschil zit tussen inzichten van gemeente Rotterdam en Capelle. De gemeente Rotterdam die gaf aan dat nog de vergunning aangehouden wordt op de PNR. Terwijl vanuit een brief die we hebben ontvangen vanuit gemeente Capelle en het stukje in het AD blijkt dat het eigenlijk helemaal van de baan is. En dat het is wel jammer dat dat niet goed is afgestemd met elkaar.
1: Nee, nou dan daar komen we zo op, want dan kunnen we gelijk even aan Joek vragen. Welkom Joek. Want jij zegt eigenlijk, nou, wij als VVD zijn, hebben wij mede dankzij de wethouder van jullie dit allemaal bewerkstelligd. Hè? Want jullie hadden mailcontact met de wethouder van Rotterdam, de heer Buit. En jullie hebben allerlei contacten aangeboord in Rotterdam. En dit is in een stroomversnelling gekomen en nu gaat het naar de vrachtwagenparkeerplaatsen?
4: Wij hebben inderdaad afgelopen december, toen de omgevingsvergunning af is gegeven, hebben we in eerste instantie als Kapelse VVD, ik vanuit mijn persoonlijke titel als inwoner van Schavenland, ook bezwaar gemaakt tegen de plannen die er waren om de opvang op die locatie, die specifieke locatie, te zetten. Om allerlei redenen onlogisch, verkeersonveilig. Het gaat ten koste van parkeerplekken, terwijl er al overlast is van parkeren, overlast in de wijken eromheen. Dus om allerlei redenen was het onlogisch, terwijl er ook een alternatief beschikbaar is vlak bij de huidige locatie, net aan de andere kant van het parkeerterrein, bij de vrachtwagenparkeerplekken. Dus reden genoeg om bezwaar te maken. Mijn dochter moet daar elke dag naartoe bijvoorbeeld en komt 's avonds weer terug, 12 jaar. Vind ik het toch fijn alleen als daar niet per se heel veel interactie is met dak- en thuislozen. Want ja, mensen hebben toch uitdagingen en problemen. En ja, begrijp me goed, die zou ik waarschijnlijk ook hebben in zo'n situatie. Maar dat betekent wel dat het veiligheidsaspect iets is om goed rekening mee te houden. En dat lijkt hier niet het geval. Dus wat ik gedaan heb daarna is, ik heb vanuit een historisch project een aantal jaar geleden, Recreatie Hoek van Holland, vrij veel contacten opgedaan in de Rotterdamse politiek. Dus die heb ik aangeboord. Ik heb contacten gehad bij Leefbaar Rotterdam, waar dit onderwerp eigenlijk niet aan de orde van de dag was. Dus dat verbaast mij dat een zusterpartij van Leefbaar daar niet eerder aan de bel heeft getrokken. Dus dat heb ik nu gedaan. Vervolgens heb ik de Rotterdamse VVD benaderd met mijn contacten en kwam ik uiteindelijk via twee andere wethouders uit bij de verantwoordelijke wethouder Buit. En die heeft mij in een mail aangegeven dat er in het begin 2026 de situatie opnieuw bekeken zou worden. Mede ook door het statement wat door het college en burgemeester af is gegeven over dat Capelle tegen dat plan was.
1: Ja, een bezwaar hebben ze ingediend.
4: Precies, bezwaar hebben ze ingediend. En vervolgens zei de wethouder mij, wij gaan dat dus in het begin van het nieuwe jaar herzien. En toen ineens was daar onlangs een brief van Capelle aan de IJssel aan de gemeenteraad die zei, de locatie wordt opnieuw bekeken bij de vrachtwagenparkeerplaatsen. Nou, leek allemaal dus goed te komen. En toen vervolgens bij de WOP-vergadering afgelopen week in Fascinatio werd ineens duidelijk dat de Rotterdamse ambtenarij de huidige omgevingsvergunning voor de locatie die ze voor ogen hadden nog steeds aanhouden. Dus er is nog helemaal niets zeker over dat ze een betere locatie gaan kiezen. Ze blijven vasthouden op dit moment nog aan het originele plan en kijken of er een alternatief mogelijk is.
1: Dus je bent een beetje blij gemaakt met een dode mus, Jasper? Of hoe zit dat?
2: Ja, eigenlijk wel. Dat is mooi geformuleerd. Wat ik ook wel bijzonder vind is, we hebben als wijk, is het dus in Fascinatio in 2024 al aangegeven dat een hele goede alternatieve locatie is. En nu lijkt het een beetje op dat netcongestie ook een probleem wordt op de nieuwe locatie om nog een netaansluiting te krijgen. Als men gelijk gewoon naar de bewoners had geluisterd en meegewerkt om met elkaar uiteindelijk het beste resultaat te krijgen, dan had dat toen helemaal geen probleem geweest. Want dan had die aanvraag al lang kunnen liggen.
1: Maar goed, hoe kan het nu eigenlijk dat iets tijdelijk gaat worden of tijdelijk moet zijn? Hè? Ze zeggen 6 à 7 jaar, maximaal 10 jaar. Maar jij en ik weten hoe dat zit, hè? Want hoe lang staat het gebouw daar al? 25 jaar tijdelijk. Maar waarom nu niet gelijk een definitief plan voor een nieuwbouw te bouwen opvang? Want ondanks alles, die mensen moeten ook gewoon huisvesting hebben.
2: Ja, dat is
1: waarom hebben jullie dat niet onderzocht?
2: Dat is het grote mysterie wat we al veel gevraagd en voorgelegd hebben aan de ambtenaren die waar we het dus mee te maken hebben gehad van gemeente Rotterdam. En daar komt gewoon geen antwoord op. Het is echt heel erg raar dat je eerst miljoenen gaat investeren dus in een tijdelijke opvang voor 7 jaar ongeveer. En dan een permanente gaat bouwen. Dat is. En ik kan me niet voorstellen dat het niet mogelijk is om dus voor de huidige bewoners niet even een tijdelijke andere locatie te vinden. Volgens mij moet een permanent gebouw ongeveer in een jaar kunnen staan. Lijkt mij.
1: Zeker, zeker. Ja. Maar hoe kan het dan, Joek, dat je eerst denkt, nou, het is nu allemaal een kan en kruiken en daar dan een ambtenaar staat op een WOP-vergadering in Fascinatio gewoon doodleuk zegt, nou, het is nog eigenlijk helemaal niet zo'n kan en kruiken.
4: Ja, dat is dus iets wat we nu met elkaar moeten gaan uitzoeken waardoor dat kwam, waardoor dat komt. En dat ligt nu in eerste instantie natuurlijk bij het college. Want het college heeft deze brief naar de raad gestuurd om de raad erover te informeren. En tijdens deze WOP-bijeenkomst is iets anders aan het licht gekomen.
1: En welke deze brief bedoel je?
4: De brief waarin uitgelegd wordt dat gemeente Rotterdam gaat kijken naar de alternatieve locatie op de vrachtwagenparkeerplaatsen als tijdelijke locatie.
1: Maar is het dan niet zo dat het college gewoon nu met zijn vuist op tafel moet slaan en moet zeggen, nou jongens, nu is het wel even klaar zo?
4: Graag, als dat zijn effect heeft, graag. Kijk, we hebben gewoon een doel voor ogen. En dat doel is, de locatie die Rotterdam voor ogen heeft, is niet de beste locatie voor het gebied. We zijn met z'n allen voor een opvang, want ook dak- en thuislozen moeten een onderkomen hebben. We willen ook met z'n allen dat die niet overal op straat. Dus dat is voor iedereen beter. Maar ga dan in overleg met de wijken eromheen in dit geval. Dat wordt niet gedaan. Rotterdam verschuilt zich achter een convenant. Zij mogen bepalen waar het komt, zonder dat ze daar de buurt erbij hoeven te betrekken. Staat er zelfs op de website te lezen. En omdat ze dat niet doen, gaan ze onlogische keuzes maken. men is vanuit gemeentes soms bang om de burger te spreken. Terwijl als je dat wel doet, dan waren ze er dus al heel snel achtergekomen dat er een betere locatie 50 meter verderop is. Vlak naast de huidige locatie, waar bijna iedereen direct mee zou kunnen leven. En dan hadden we heel dit getrektouw niet nodig gehad, want er loopt ook juridische zaak bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, zeker. En hoe lang gaat dit dan weer duren, Jasper? Ik bedoel, niet zo lang als jij er nu inmiddels al mee bezig bent, toch?
2: Nou ja, voorlopig gaat het nog wel even door. Ik ben inmiddels ook al eventjes met een kort geding bezig geweest over een kapvergunning. En die is gewoon behandeld. Dus de rechter die was even...
1: Die heeft het er maar druk mee.
2: Die heeft het er druk mee, inderdaad. En een van de eerste vragen was van... Ja, zijn jullie tegen de opvang? Nee, we zijn niet tegen de opvang. Maar wel tegen de locatie.
1: Je bent tegen het feit dat er 75 plekken weg worden gehaald op een zeer druk bezet terrein. Hè, waar mensen reizen en doen. Alles is gratis. Dus iedereen uit Krimpen, Nieuwekerk, whatever, Kralingen vanuit de Kralingse Zoom komt daar natuurlijk parkeren. Dus je kan het je niet veroorloven om die plekken te verliezen.
2: Ja. En in de gesprekken die gevoerd zijn, zijn ze onder andere ook aangegeven van... nou, wij gaan met de gemeente Capelle, gaan wij zorgen dat we die plaatsen gaan oplossen. Ja, het is wel heel erg makkelijk, maar de hele omgeving daar is van Capelle voor de rest. En dan ga je dus een balletje naar Capelle sturen om het dus op te lossen. Ja, die ruimte is daar gewoon niet om tussen 70 parkeerplaatsen op te lossen. Dat is nog een, wel heel erg makkelijk.
1: Ja. Maar die vrachtwagens, hè, die staan daar dan. Gaan die dan lekker straks op die plekken staan die eigenlijk door de tijdelijke bezetting van die huisvesting... want dat gaat dan nu niet door, dus kunnen die vrachtwagens daar lekker staan. Want waar gaan die heen?
2: Dat is natuurlijk aan de gemeente Rotterdam om met de gemeente Capelle daar een oplossing voor te vinden. En het is heel makkelijk om je te verschuilen achter van ja, bepaalde plaatskosten, te veel geld. Er zijn echt wel mogelijkheden. Onder andere tussen bij de IJssel, bij Capelle West, staat bijvoorbeeld een vrij groot terrein waar dat eventueel tijdelijk zou kunnen.
1: Tijdelijk, wat is tijdelijk tegenwoordig?
2: Ja, precies, maar dat is...
4: Ja. Maar sorry, even aanvullend, want iedereen die regelmatig bij Capelse Brug komt, ziet ook dat de vrachtwagenparkeerplaatsen bijna nooit volstaan. Dus we moeten ook niet net doen alsof dat die vrachtwagenparkeerplaatsen één op één ergens anders terug hoeven te komen. De bezettingsgraad is gewoon geen 100% van die dingen. Er wordt meer mensen afgezet die naar Capelse Brug komen. Er staan busjes van klusbedrijven met een aanhangertje eraan die daar even geparkeerd worden voor de nacht. Het is niet zo dat Logistiek Nederland daar nou per se alle vrachtwagens parkeerslaag.
1: Ja, nee, dat is zo. Maar Jasper, ben je het vertrouwen een beetje kwijt in die onderhandelingen tussen de tussen de gemeentes Capelle en Rotterdam? Want dit is natuurlijk toch altijd al een tijd een lange lopende zaak.
2: Nou, je merkt wel gewoon dat er heel erg veel dossiers zijn die op de grens afspelen, waar het dus weinig schot in lijkt te zijn.
1: En waarom zou dat zijn? Want ik denk dan, het is toch niet zo moeilijk? Ik bedoel, er moet voor die mensen nogmaals, moet er gewoon opvang zijn. Haal dat griepesding weg. Zet daar iets nieuws voor in plaats. Probeer de mensen daar een beetje te spreiden en te doen. En dat ze daarna gewoon weer in een nieuw mooi pand kunnen komen. Wat is het probleem?
2: Ja, het probleem is dat er kennelijk toch een bepaalde ego's hier aan de slag zijn misschien. Want ik begrijp echt niet dat je dus niet met elkaar even rond de tafel kan zitten. Je hebt de bewoners mee, je hebt een gemeente, Capelle, die mee wil werken. Ik begrijp echt niet het probleem. Er is alleen maar getraineerd op het ogenblik om het dus niet op een andere locatie te krijgen. Ja, vind ik wel spijtig.
1: Joek, jij hebt goede contacten.
4: Ik denk dat er maar één manier is voor een koerswijziging. En dat is door een politiek besluit die tegen het ambtelijke apparaat zegt, we gaan het anders doen. En dat betekent dat het college en ook, ik heb ook wat contacten, die ga ik opnieuw aanboren in de huidige situatie. Maar ik zou iedereen willen oproepen die in de Rotterdamse politiek contacten heeft om dit op de agenda te zetten in Rotterdam. En te zeggen van joh, door één politiek besluit, namelijk we gaan het op een andere manier, op een andere locatie neerzetten, kan dit heel snel een vervolg krijgen. Dus druk erop wat mij betreft.
1: Ja, want het is natuurlijk ook mede doordat jullie last hebben van het parkeren en de wijken Schravenland en Fascinatio. Hè, doordat alles natuurlijk volgebouwd wordt en zo, komen jullie in de problemen met het parkeren. Gebeuren.
2: Ja, nou, het ligt er echt breder. Net zoals Joek ook al net aangaf. De veiligheid voor de kinderen die op een gegeven moment er langs moeten fietsen. In eerste instantie was het een nachtopvang. Dan wordt het een 24-uursopvang. De problematiek van de mensen die dus opgevangen gaan worden. Zitten verslaafden bij, zitten psychische problemen bij. Ja. Dus, ja, het is niet een doelgroep waar je geen problemen mee verwacht.
1: En dat maar is dat wel eens onderzocht eigenlijk? Of daar veel problematiek van uitkomt?
4: Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar ik heb wel een mooie anekdote die hierop aansluit. En dat is toen ik mijn dochter 's ochtends om 9 uur afzette bij de vrachtwagenparkeerplaatsen, zodat zij naar school kon gaan met de metro, kwamen er 2 dak- of thuislozen uit de huidige Leger SL's locatie, liepen naar de bosjes toe en haalden daar hun sixpackje bier uit de bosjes, trokken om 9 uur 's ochtends een biertje open om richting de metro te lopen.
1: Ja,
4: dat is een ervaring waaruit blijkt gewoon dat dat soort zaken spelen.
1: Eens, maar zo zijn ze natuurlijk niet allemaal. Hè? En dan kan je natuurlijk ook met dit soort dingen misschien ook eens gaan bekijken van hoe moet dat dan beter begeleid worden? Want dat is natuurlijk ook iets wat men natuurlijk ook wel weet, hè? Dat er in de bosjes alcohol verstopt wordt, lijkt mij.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, absoluut. Aanvullend op de veiligheid in de aangevraagde omgevingsvergunning is gewoon echt nul aandacht besteed aan veiligheid.
1: Nou, dat

0: natuurlijk niet alleen, maar zit in een fractie. Dus ik ga in de fractie bespreken hoe we hier nu verder mee gaan. Ik kan me indenken dat we aanvullende vragen hebben over hoe dit traject vervolgd wordt door het college. Want nogmaals, zij zijn AZ. En daarnaast ga ik uiteraard zelf opnieuw een handreiking doen richting Rotterdam om te kijken of ze in gesprek willen over... Nou ja, uiterst efficiënte oplossingen.
1: Maar goed, het is wel een raadsbreeds iets, Jasper. Dus misschien moet je toch wel andere partijen er ook een beetje bij gaan betrekken. En dan een stempel met je naam en dan... dit is mijn dossier.
2: Uiteindelijk gaat het om de uitkomst.
1: Zeker.
2: En ik denk dat ik vanaf begin af aan nog aan alle partijen heb laten zien dat ik er zo over denk. Door iedereen ook.
1: Maar voor Capelle ook, hè?
2: Ja.
1: Ik bedoel, het betreft de wijken Fascinatie Schaveland en allerlei andere problematiek. Dus voor Capelle gewoon ook heel erg belangrijk.
0: Zeker. Ja. En laten we de Rotterdamse kant van Schaveland ook niet vergeten. Daar is ook heel veel invloed op. Dus die gaan we ook kijken of we die kunnen betrekken. Want samen één front vormen.
1: Ja, want ik denk dat iedereen daar gewoon last van heeft. Hè? Ja, en je moet ook gewoon gaan waken dat ze natuurlijk niet gaan zwerven. Vooral als je zo'n 24 uur opvang hebt. Hoe hebben ze dat voor ogen? Maar moet daar niet nog een vergunning voor afgegeven worden? Of kan dat dan gewoon maar zo doorgang vinden?
2: De vergunning is in principe natuurlijk afgegeven voor de PNR. Alleen daar kunnen nog allemaal bezwaren op komen. Er lopen natuurlijk ook een hele hoop bezwaren lopen er nog. Sommige zijn niet als belanghebbende erkend. Een aantal wel, dat ik zeker weet. Dus ik denk dat er nog wel, als het deze locatie gaat blijven, dan zullen er zeker langdurige zaken blijven lopen. En dan moet je maar afwachten of uiteindelijk gewoon de daklozen daarbij gebaat zijn. Dat je dus op een gegeven moment heel lang uitstel hebt op de huidige locatie. Terwijl als je naar de vrachtwagenlocatie gaat. En je eigenlijk heel veel commitment hebt van alle bewoners rond die parkeerplaats.
1: Ja, maar toch, en misschien is dat dan ook iets om aan jullie om te vragen van... Hè, want daar hebben wij met het bouwen ook altijd wel eens gedacht... kan je niet iets misschien renoveren of op een andere manier doen? Is daar dan ook niet over nagedacht of heb je daar geen idee van? Kan het niet iets zijn dat ze het gaan opknappen of er iets naast bouwen... of een tijdelijke dan inderdaad gewoon permanent laten maken?
0: Ja, het antwoord wat je daarop krijgt is dat ze de huidige plekken niet kunnen missen... omdat er al een tekort is. En op het moment dat je gaat bouwen, verbouwen... raak je nog meer plekken kwijt die op dat moment niet in gebruik zijn. En om die reden zal dat voor hen, voor Rotterdam in dit geval... geen weg zijn die zij willen bewandelen. Dus ik denk echt dat we het meeste effect hebben... door puur op de locatie te gaan zitten... waarin we ze moeten gaan uitleggen dat de locatie die zij gekozen hebben... gewoon de onlogische keuze is, de onveilige keuze is... voor het parkeerbeleid niet verstandig is. En dat er gewoon een beter alternatief voorhanden is. En dat kost helaas heel veel moeite. Veel meer moeite dan dat eigenlijk zou moeten. Maar zo werkt het. En dus gaan we dat doen.
1: Ja, want je zou toch eigenlijk ook kunnen bedenken... want dat parkeren gebeuren daar zou ook wel eens een keertje een upgrade kunnen krijgen. Om dat misschien eens een keertje wat gezamenlijks te kunnen doen. Maar ja, dat is altijd een euvel geweest. Hè? Die Kapelse brug daar, die plek. Van het grondgedeelte Rotterdam en Capelle. Want ja, dat heeft ook wel, lijkt mij, een upgrade nodig.
2: Er zijn natuurlijk inderdaad plannen om daar iets mee te doen op een upgrade. En ook woningbouw daar dus uiteindelijk te gaan krijgen. En daar heb je dus inderdaad Capelle en Rotterdam bij nodig. En ik denk dat ook een van de problemen is dat Rotterdam die heeft zoveel ontwikkelingen lopen... dat dit bij Capelse Brug weinig prioriteit voor hen heeft.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Helaas.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. Ja, goed. Ben ik nog iets vergeten? Hebben jullie nog zoiets van... Nou, dat zou ik graag nog even gezegd willen hebben qua dit onderwerp?
2: Nou, ik bedank voor de aandacht voor dit belangrijk onderwerp.
0: En wordt vervolgd.
1: Nou, zeker. Ja, want zeker. Het is nog niet gedaan. Hè? Vooral als je dan iemand zo moet geloven... die dan gelijk even het onderuit haalt van... nou, jongens, maar nee. We moeten het eerst nog maar eens even gaan bekijken... hoe dat allemaal vorm gaat geven. Ja. Nou, Jasper, bijt je erin vast...
2: Dankjewel, Vanessa.
1: Ga je vast doen? Ja.
2: En ik heb een medestander. Dus
1: een medestander.
0: D66 en de Capelse VVD hebben elkaar hier gevonden.
1: Nou, hartstikke goed. En dan gaan we het zeker nog volgen. Hartelijk dank voor de toelichting. En ik ben zeer benieuwd.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel. Ja.
3: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van IJsselnieuws. Waarin we dus onder meer een interview hoorden met Peter Satoumalai van het comité Molukse Grafrechten in Capelle.

0: over onder meer de foto-expositie, maar ook over het eerbetoon dat de Molukse militairen aanstaande zaterdag krijgen. Verder hebben we een spotoverzicht gehad natuurlijk met Eelco de Bruin, waarin we te horen kregen dat natuurlijk CKV Nieuwekerk kampioen geworden is en daarmee weer terug is in de een klasse hoger. Maar ook dat het niet zo lekker loopt bij COAG. En hebben we zojuist natuurlijk het interview gehoord over de opvanglocatie van het leger des Helds. Na het nieuws van RTV Rijnmond gaan we onder meer trekkers kijken in Moerkapelle. Maar we hebben ook burgemeester Manu Sama in de studio. En gaan we het hebben over de wijk Fascinatio. Dat dus zometeen. Wij gaan even luisteren naar onze collega's van RTV Rijnmond. En dan zijn we na het nieuws uiteraard gewoon weer terug. Tot zo.
1: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 9 uur.
2: Ik ben Martin van den Boogaert. Premier Jette heeft met de Amerikaanse ambassadeur gesproken over het verbod van Nederland op de overname van het bedrijf dat DigiD in de lucht houdt. Dat bedrijf zou worden overgenomen door een bedrijf uit de Verenigde Staten. Maar het kabinet houdt die overname tegen omdat het niet wil dat de persoonsgegevens van alle Nederlanders in handen van de Amerikanen kunnen vallen. Ook bestond de vrees dat president Trump met één druk op de knop DigiD kon platleggen. Jette zegt dat hij hierover met de Amerikaanse ambassadeur heeft gepraat en dat het een goed gesprek was. Het Nederlandse verbod zou verdere samenwerking met de VS op het gebied van ICT niet in de weg staan. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat NL Alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Want het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL Alert afhankelijk is, kunnen juist in een situatie van een ramp uitvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël geen aanvallen gaat uitvoeren op de Libanese hoofdstad Beirut en dat de terreurgroep Hezbollah Israël niet gaat aanvallen. De woorden van Trump volgen op nieuwe dreigementen over en weer van Israël en Hezbollah. Die dreigementen van Israël leiden ertoe dat Iran, dat aan de kant van Hezbollah staat, alle gesprekken met de VS over een vredesdeal voorlopig heeft gestaakt. Iran wil pas verder praten met Amerika als Israël stopt met zijn aanvallen op Hezbollah in Libanon. Bij een steekincident vanavond op de Koedijk in Hellevoetsluis is een man gewond geraakt. De verwondingen waren niet heel ernstig, maar de man is wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een vrouw is opgepakt, zij en de gewonde man komen allebei uit Hellevoetsluis. En dan het weer. In de loop van de avond raakt het bewolkt en vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. Het wordt morgenochtend eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
0: Radio Capelle. Ja, en welkom terug bij IJsselnieuws, het programma met achtergronden bij het nieuws uit jouw regio. Mijn naam is Joep Kruithof. Ja, en in de tweede uur van IJsselnieuws spreken we met burgemeester Manu Sama over een gerichte aanpak van jongerengeweld. Zoals ik al zei, gaan we trekkers kijken in Moerkapelle. En gaan we met de voorzitter van het WOP, Rob Verduin, hebben over de frustraties die spelen binnen de wijk Fascinatio. En heb je nou tips of vragen over wat er speelt binnen de regio? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Ja, voordat we naar de interviews gaan, eerst muziek. Dit nummer is aangevraagd, kan ook altijd. Je kan ook daarvoor een berichtje sturen. Je kan zelfs bellen naar de studio. Het nummer staat op onze website. Dan kan je altijd een nummer aanvragen. Het nummer dat aangevraagd is van Harry Styles. Schijnt in de Ziggo Dome te staan. Schijnt in de Johan Cruijff Arena gestaan te hebben. Was allemaal problemen met voetbal. Dat is allemaal buiten de regio. Ga ik niet bespreken. Maar ja, dat was wel hoe het was. Net daar zingt Harry Styles ook over. As it was.

0: Afgelopen weken verscheen het jaarverslag Veiligheid, Handhaving en Complexe Zorg over 2025. Daar is op gebied van veiligheid in kapellen een aantal zorgelijke zaken te lezen. Jongerengeweld vraagt om gerichte aanpak, kopte de gemeente Capelle zelf al hierover. Reden genoeg voor Rob Nieuwveld om hierover in gesprek te gaan met burgemeester Joost Manoushamer.
1: Ja, burgemeester, van harte welkom.
2: Ja, dank u.
1: Weer in de studio hier.
2: Ja.
1: Het gaat om serieuze zaken. Gerichte aanpak nodig om Capelle veilig te houden. Dat is een tekst die u als gemeente, tenminste een van uw woordvoerders, zelf boven het persbericht zette. Toen het jaarverslag veiligheid ons gepresenteerd werd en alle media. U heeft natuurlijk vanuit uw rol dat rapport gelezen. Wat is uw indruk als u het samenvat?
2: Als ik het samenvat, dan zien we dat de cijfers stabiel zijn. En dat is eigenlijk goed nieuws. We zien dat zware misdrijven, woninginbraken, straatroven, overvallen, dat die cijfers lager liggen dan voor 2020. Maar stabiel, en dat hou je er ook uit, betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De aard van de veiligheid die verandert. Ik heb het al vaker gezegd. De digitale fraude groeit. Incidenten met verward gedrag is een heel groot probleem. Maar ook het jongerengeweld wordt ernstiger. En dat betekent ook dat we ook blijvend een gerichte aanpak moeten hebben.
1: Wat is het ernstigste van die voorbeelden die u noemt?
2: Ja, eigenlijk vind ik het allemaal ernstig. Geweld raakt natuurlijk heel sterk mensen. Maar ook als je gaat kijken naar digitale fraude, daar kunnen ook mensen ontzettend door geraakt worden. Oudere mensen die hun bankpas of gegevens weggeven. Ja, dat is niet goed. En een stevige aanpak sta ik daar ook voor. Ja.
1: Heb je daar de mogelijkheden voor? Ik zag dat u bij een bijeenkomst was waar nieuwe agenten zich gepresenteerd hadden. Die zeg maar het veld in kunnen.
2: Vandaag was ik op een bijeenkomst met. Er waren 65 nieuwe politieagenten. Niet allemaal voor Capelle, maar een deel ook voor Capelle aan de IJssel. We zien ook dat er heel veel politieagenten worden opgeleid. En daar ben ik ook blij mee. En het is niet alleen de traditionele politieagenten die worden opgeleid, maar ook de specialisten. Bijvoorbeeld de digitaal fraudespecialisten.
1: Want dat is een belangrijke tak, hè? Dat wordt steeds ernstiger op allerlei manieren.
2: Ja, dat wordt steeds belangrijker, die digitale fraude.
1: Heeft u daar zelf in Capelle specialisten voor?
2: We hebben daar ook specialisten voor. Alleen als wij gaan kijken wie moet het echt aanpakken op het moment dat er strafbare feiten zijn gepleegd, dan ligt dat echt bij de politie. Als je gaat kijken naar het voorlichten, bijvoorbeeld onze afdeling communicatie heeft ook heel veel voorlichting gedaan richting ouderen bijvoorbeeld, om alert te zijn op die digitale fraude.
1: Laat ik eens een paar dingen uit het rapport nemen. Want de onderwerpen die u aan heeft gesneden, hè, de dingetjes als digitale fraude, maar ook de jongeren, daar komen we zo meteen wel op. Maar een aantal dingen vielen mij op en dan vraag ik me af of de kapellenaar dat weet. Dat bijvoorbeeld persoonsgerichte aanpak, toelichting. In 2025, lees ik, zijn 43 nazorgtrajecten voor ex-gedetineerden gemeld. Doen we dat, tenminste, wordt dat gedaan in Capelle? Nazorgtrajecten voor ex-gedetineerden? 43, is dat veel?
2: Eerst beginnen met de ex-gedetineerden. Want dat is eigenlijk iets anders dan de persoonsgerichte aanpak. Maar als we gaan kijken naar de ex-gedetineerden, dan weten we dat de overgang van detentie richting samenleving, dat het kwetsbaarste moment is. Wat doen we bij die nazorgtrajecten? We hebben die 43 mensen hebben we begeleid en we proberen terugval te voorkomen. En dat kan door ze te begeleiden naar een woning, naar werk of naar vrijwilligerswerk. Maar ze worden echt daarbij geholpen vanuit Capelle.
1: Want het is ook iets wat erbij hoort. Als je weer vrijkomt, dan kun je terug naar de maatschappij.
2: Zeker. Het is alleen heel lastig om dan ook weer actief te worden in die maatschappij. Je mist een netwerk, je mist werk, je mist vaak ook nog een goede woonruimte. Nou, daar proberen we met elkaar echt iets aan te doen, zodat er geen terugval komt. En als ik dan nog iets mag roepen over de persoonsgerichte aanpak, die is richting jongeren. En we richten ons dan op jongeren bij wie het risico het grootste is. Dat betekent begeleiding op maat, perspectief via school of werk. En 15 van hen hebben dan ook echt intensieve coaching gekregen. En die werkt dan samen met die jongeren. Dus niet alleen dat wij iets geven, maar die jongeren moet ook zelf eigenaarschap tonen aan arbeid of aan scholing.
1: Ja. intensieve begeleiding? Of, over wat voor dingen hebben we dan dat ze dat nodig zijn? Zijn dat risico? U zegt er is een risico aan. Voor wat? Dat zij afgeleiden
2: dat ze richting criminaliteit of overlastgevend gaan worden. Nou, dat willen we voorkomen. Dus die vroegsignalering is ontzettend belangrijk. Dat we vroegtijdig zien als jongeren dreigen af te glijden. Dat zien wij niet alleen als gemeente, maar dat doen wij samen met alle partners. En we kijken dan met elkaar van wat is de meest effectieve aanpak. Dat kan begeleiding richting school zijn, dat kan begeleiding richting werk zijn. Dat kan ook een stukje hulpverlening wat soms nodig is. Dat zijn zaken waar we ons dan met maatwerk op richten.
1: Mooi. Ik lees over huiselijk geweld het een en ander. Bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond kwamen in 2025 meer meldingen binnen dan men verwacht had. Dat zorgde voor extra personele capaciteit, druk. En er was eigenlijk onvoldoende personeel om de meldingen te verwerken. Ja. En dan weet je toch dat er 707 meldingen zijn gedaan voor huiselijk geweld en kindermishandeling in Capelle in een jaar. En dan heb je blijkbaar nog het een en ander gemist. Hoe ernstig is het als je die dingen niet kan de telefoon kan beantwoorden?
2: Dat geval, of dat getal, dat verontrust mij ontzettend. Want dat zijn natuurlijk echt getallen waarvan je zegt dat moet niet mogelijk zijn. Ik ben wel blij dat er extra capaciteit is gekomen. Dat wil niet zeggen dat iedereen al direct wordt geholpen. En wat ik wel zeg, voor mij als burgemeester vind ik wachten bij huiselijk geweld, dat is eigenlijk onacceptabel. Er is een landelijk capaciteitsprobleem bij Veilig Thuis. En wij proberen zelf ook onze verantwoordelijkheid op te pakken. Maar je ziet dat er nog steeds meer capaciteit nodig is. Zeker bij dit soort aantallen.
1: Heb je dan het Capelse alternatieven? Dat je zegt, we hebben een lokale faciliteit.
2: Ja, we hebben natuurlijk wel, als je gaat kijken, dat noemen wij de lokale zorg- en veiligheidskamer. Nou, we kijken dan ook wel, en dat gaat niet alleen natuurlijk over op dit onderwerp, want dat gaat veel breder. Maar ik ben daar wel heel erg trots op, want het betekent dat je met de partners structureel aan één tafel zit en probeert ook om problemen op te pakken die anders zouden blijven liggen.
1: Opvallend ding ook verderop in het rapport. In Capelle zien we, u had het in het voorgesprek even erover. In Capelle zien we dat meisjes steeds vaker in de vroegsignalering worden gemeld.
2: Ja, zeker. En waar je vroeger, als je het over jeugdoverlast had, had je het over jongens. Maar meisjes raken ook steeds vaker betrokken. En niet alleen als slachtoffer, maar ook als dader of als partij in conflicten. En dat is ook vaak te verklaren van online ruzies die uitlopen op fysieke confrontaties. En dat is een verschuiving die dus ook wel weer echt aandacht vraagt.
1: Ik denk dat mensen die kranten lezen toch regelmatig wel rapporten, tenminste artikelen zien waar meisjes heel erg bezig zijn met druk uit te oefenen op anderen. Dus dat is ook een dingetje wat in Capelle gebeurt. Is daar een speciale aanpak voor? Of een aanpak is misschien een stevig woord, maar...
2: Nou ja, wij hebben natuurlijk sowieso een aanpak waarvan ik al zeg van als we zien dat er jongeren zijn die extra aandacht nodig hebben, dan proberen we dat al vroeg te signaleren. En proberen we eigenlijk voordat het al escaleert, proberen we er al mee aan de slag te gaan. Op het moment dat het wel escaleert, zijn er natuurlijk allerlei mogelijkheden. Overigens doen we dat ook vaak in samenwerking met politie en jongerenwerk om te kijken wat de juiste aanpak is.
1: We gaan straks naar de jongerengroepen, maar eerst nog eventjes Capelse basisscholen. Dat worden ook steeds ernstiger. Hè? Groep 7 en 8. Hoe ernstig is het daar?
2: Weet je, ik vind het al heel ernstig, want we hebben het dan over kinderen van 10, 11 en 12 jaar, dat die al in aanraking komen met jeugdcriminaliteit. Je ziet al dat die kinderen uit de bovenbouw van de basisschool, want daar hebben we het dan ook, al in contact komen met groepen die overlast veroorzaken. Soms als slachtoffer, maar soms ook al als meeloper. Daarom hebben we ook in samenwerking met de basisschool en het team vroegsignalering, hebben we ook de samenwerking geïntensiveerd. Want hoe eerder je ingrijpt in dat soort geval, hoe groter de kans is dat je nog een kind kan terugwinnen. En zeker op die leeftijd is dat echt een grote mogelijkheid.
1: Ja. Ik denk dat we steeds meer naar de jongeren gaan. Want het hoofdonderwerp eigenlijk van dit gesprek is toch wel geweld onder jongeren. Waar we ook over begonnen. Een kleine groep jongeren vraagt extra aandacht. We versterken daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroegsignalering. Er is een pilot van de stichting Jongeren op Zuid. de aard van bijvoorbeeld geweldsincidenten verandert. Een gerichte aanpak is daarom belangrijk. Ten eerste, hoe ernstig is het met die jongeren? En ten tweede, misschien kunt u dat combineren. Hoe zit die stichting JOZ die naar Capelle is gehaald een paar jaar geleden... om juist zich te bemoeien met die jongeren? Wat heeft die voor invloed?
2: Ja, JOZ doet veel meer overigens dan registreren, hè, want dat hoor je wel eens. Het zijn echt jongeren die staan op straat, die kennen de straat. Ze zijn in alle scholen in Capelle, alle middelbare scholen zijn ze actief. En ze kennen ook die jongeren bij naam. Het zijn over het algemeen mensen die ook jongeren durven aan te spreken. Ze zijn ook het eerste aanspreekpunt op het moment dat iets dreigt te escaleren. En die vroegsignalering waar u het over had, is inmiddels een vaste werkwijze ook geworden. En geen pilot meer. En daarover ben ik ook heel tevreden. Er zijn 94 incidenten geregistreerd. En dat betekent dat ze worden opgepikt voor ze verder gaan. Dus dat is eigenlijk aan de ene kant, ja, 94 is veel, maar we zijn er wel mee aan de slag. Dan hebben we natuurlijk ook nog een aantal incidenten met echt geweld, ook messengeweld. En dat is natuurlijk veel te veel. Laten we daar ook helder over zijn. Dat zegt ook iets over de druk die een kleine groep jongeren voelt. En over wat er in de samenleving speelt. Dat is niet alleen in Capelle, maar dat is in heel Nederland. Maar het gaat wel om een kleine groep. Want gelukkig doen de meeste Capelse jongeren, laat ik dat benadrukken, het heel erg goed.
1: Maar die kleinere groepen die kunnen wel enorm veel ellende veroorzaken.
2: Zeker. En vroeg signalering is goed. We proberen het te voorkomen. Proactief met hun en preventief aan de gang te gaan. Maar ik ben ook wel zover op het moment dat jongeren echt niet willen. Dan vind ik ook dat we moeten begrenzen. En dat kan met politie. Dat kan ook met jeugdwerk. Maar dan gaan we echt met elkaar ook stevig een en ander aanpakken. Een voorbeeld daarvan is ook geweest de jeugdoverlast die we hadden op Capelsebrug. Dat liep echt de spuigaten uit. We hebben het op allerlei mogelijke manieren geprobeerd, maar zijn op een gegeven moment ook echt repressief aan de gang gegaan. Met politie, handhaving, jongerenwerk, burgemeestersbrieven, langs ouders geweest. Dat zijn forse ingreep, maar het heeft er wel toe geleid dat er heel weinig incidenten nog zijn op metrostation Capelsebrug. Overigens ligt dat net in Rotterdam. En hebben we daar ontzettend goed samengewerkt met de gemeente Rotterdam. En heb ik ook met mijn collega mevrouw Schouten, hebben wij ook voor een gezamenlijke aanpak gekozen.
1: Want zij ziet dat ook gebeuren natuurlijk.
2: Zij ziet dat ook gebeuren. En wij maken ons als burgemeesters eigenlijk in Rotterdam en rond Rotterdam ook echt zorgen over die jeugdoverloop en over die jeugdcriminaliteit. Vandaar ook dat we daar op alle mogelijke manieren op samenwerken.
1: Een van de vier Capelse jeugdgroepen werd opgeschaald naar een groepsaanpak waarbij ouders en jeugd werden uitgenodigd en geconfronteerd met de overlast en zo. Werkt dat goed als ouders erbij komen? Ik kan me nog... Je kunt je even voorstellen de gedachte van een moeder die zegt, ja, maar mijn jongen doet niks. Of mijn dochter doet niks.
2: Ja, en toch is het zo, als ze geconfronteerd worden met wat er is gebeurd, als ze ook laten zien wat de risico's zijn, als je lid bent van zo'n groep, hoe snel je kan afglijden, dan zie je ook dat ouders vaak medestander worden om daar iets aan te doen. En dat willen we met elkaar, met de jongeren, maar ook met ouders, maar ook met school, willen we echt met elkaar proberen om ook zo'n groep dan stevig aan te pakken. En het is een stevige, het blijkt toch een stevige stap te zijn. Ouders vinden het heel confronterend en de jongeren zelf ook.
1: Hoe is het in de Florabuurt momenteel? Want daar waren, was een schietincident zonder gewonden. En een steekpartij tussen minderjarigen. Dat heeft wel veel impact gehad,
2: ja,
1: in die
2: zeker.
1: Buurt. Hè?
2: En dat begrijp ik ook. Het zijn twee ingrijpende incidenten. Die hebben diepe indruk achtergelaten op de bewoners. Dat hoor je ook. We zijn er actief. Zowel in de nazorg, maar ook in de aanpak van onderliggende problemen. Ik ga niet de bewoners gelijk zeggen dat alles wel goed gaat komen. Maar er wordt hard gewerkt aan de veiligheid in de Florabuurt. Elke dag, stadsmariniers, gebiedsregisseur, dat zijn zichtbare aanspreekpunten in de wijk. En ook de wijkwethouder kent te zorgen. En met elkaar proberen we in samenwerking met die bewoners ook te komen tot een goede aanpak.
1: Hoe pakt u dat nu aan, afsluitend? Hè? We hebben heel veel besproken al. Hoe pakt u dat nu aan de rest van dit kalenderjaar? Want het is een rapport over vorig jaar. Waar zegt u dan nou, ergens moeten we gaan meten of de nieuwe aanpak of een veranderde aanpak werkt?
2: Ja, eigenlijk ieder jaar meten we dat. Overigens is het niet alleen dat we dat ieder jaar doen. Ik heb om de 3 weken heb ik het politieoverleg veiligheid. Waar ik samen met de politie en een aantal andere partners ook goed kijk. Wat zijn de ontwikkelingen? Waar moeten we nu op insteken? Wat is actueel? En dit is een momentopname. Het laat natuurlijk wel een trend zien. Maar wij zijn er eigenlijk dagelijks mee bezig om de trends te volgen en te kijken waar we op moeten ingrijpen.
1: Ga ik hem nog een keer vragen aan het begin. Naar nu dit hele verhaal. Hè. U kreeg het rapport onder ogen. Met uw achtergrond in de veiligheid, in de politie en wat nog meer u allemaal heeft gedaan. En u bent dan burgemeester van die stad. U leest dat. En aan het eind, bij de afsluiting, denkt u: wat een. En maak het de zin maar af.
2: Nou, wat jammer dat er in zo'n mooie plaats als Capelle aan de IJssel, met een geweldig aantal mensen die zich inzet in het vrijwilligerswerk, met mooie vereniging, met een cultureel leven. Wat jammer dat er dan toch een aantal mensen zijn die toch crimineel gedrag vertonen. En ik vind wel, dat blijft bij mij wel hangen, we moeten het gevoel van de burgers echt serieus nemen. Ik wuif het niet weg, ik wil ook niet retativeren, maar ik zeg wel tegen de Capellenaren, we zijn er heel hard mee bezig. En waar ik wel blij om ben, dat is dat men toch heel gelukkig en tevreden is in Capelle aan de IJssel. Want het rapportcijfer is een 7,7. En dat is hoger dan 2 jaar geleden.
1: Ja, dat is, die moet je gewoon erbij hebben, ondanks deze dingen. Maar een heleboel gaat goed. Zeker. Burgemeester Joost Manusama, het was weer een genoegen om u tegenover me te hebben. Hartelijk dank.
2: Dank u.

0: Phil Collins, Look Through My Eyes. Uit de film Brother Bear. Een film die me altijd tot tranen toe beroert. Iets wat me niet tot tranen toe beroert, maar waar ik juist heel veel plezier van krijg, is het Trekker Trekkie. En aanstaande zaterdag is het tijd voor de 8e editie van dit evenement. En in Moerkapelle nemen 300 tractoren, pick-up trucks en vrachtwagens het tegen elkaar op om te zien wie de sterkste motor heeft. Dus je kan brullende motoren, vlammende pijpen en spektakel verwachten. En te midden van al de voorbereidingen zocht ik medeoprichter van Trekker Trekkie, Nicole van Schaijek, op en vroeg haar of er nog veel moest gebeuren.
1: Nou ja, er moet best wel veel gebeuren. De baan, daar zijn we nu aan begonnen. Maar daar zijn we elke dag nog wel mee bezig. Dan gaan we water inbrengen en weer aanrijden. Er moeten natuurlijk vangrails geplaatst worden. Rijplaten gelegd. Tenten gebouwd. Tribunes. Dranghekken, bouwhekken. Barren, koelkasten. Tafels, stoelen. Alles moet nog... De aankleding natuurlijk. Alle spandoeken moeten nog opgehangen worden.
2: Ja.
1: Dus er moet nog best wel wat gebeuren, ja.
2: Dus een race tegen de klok?
1: Ja, nou, we hebben een week, maar die hebben we wel nodig, hoor. Ja. Vrijdag wordt het meestal wel laat.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou is dit de 8e editie, dus er zit al wel wat ervaring in het organiseren, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, we hebben 2 jaar corona gehad en 1 jaar moeten aflasten. Dus we zijn wel 11 jaar... Een evenement aan het organiseren. Dus er gaat wel steeds meer... hoe noem je dat? Het is niet echt routine, maar...
2: Het begint wat gestroomlijnd te komen.
1: Ja, precies. Er komt steeds meer lijn in.
2: Mm.
1: Maar toch heb je elk jaar weer nieuwe ideeën. En dan kom je ook weer tegen dingetjes aan te lopen. Dus,
2: wat was dan een nieuw idee voor deze editie?
1: Nou, sowieso de aanpak van het maken van de baan is compleet anders. Voor de prijsuitreiking hebben we wat anders bedacht. Even de kinderattracties zijn iets weer vernieuwd. En dat.
2: Maar kinderattracties, dan moet ik aan denken aan een springkussen. En ik zag ook een mini trekkentrek.
1: Ja, klopt. Ja, er is een kindertrekkentrekbaan. Met een klein soort grasmaaiertrekkertje is het eigenlijk. Ervoor, een mini trekker. En dan mogen de kinderen zelf ook ervaren hoe het is om op een trekker te rijden. Met een sleepwagentje erachter. Dus het is echt trekker voor kinderen.
2: Want als ik het goed begrepen heb, is het eigenlijk een race over 100 meter. En dan met een kar achter die steeds zwaarder wordt.
1: Dat klopt. De sleepwagen staat ingesteld op een bepaald gewichtsniveau. De trekkers zijn verdeeld in gewichtsklasses. En inderdaad, de sleepwagen die wordt naarmate die verder komt steeds iets zwaarder. En wie het verste komt, die wint.
2: Ja.
1: En dat is wel echt bandenspanning, het juiste sportje in de baan, gewichtsverdeling van de trekker. Het is wel een tactisch spelletje.
2: Ja, want eigenlijk zou je denken, het is gewoon zoveel mogelijk gas geven.
1: Nee, dat is het niet. Want op het moment dat je een verkeerde versnelling kiest, dan kan hij gaan slippen of graven. En als je een te hoge versnelling kiest, gaat hij juist te vroeg uit. Want dan houdt hij niet vast onderin. Dus je moet wel goed nadenken over wat je doet. Je moet het juiste sportje in de baan kiezen. Als je net in het gat van iemand anders rijdt, dan ben je ook klaar.
2: Mm-hmm.
1: Dus ze worden wel steeds dichtgemaakt, maar je moet het heel goed in de gaten houden.
2: Ja. Waar komen de mensen vandaan die hier gaan rijden? Is dat over heel het land of is het echt de regio? Of?
1: De standaarddeelnemers komen voornamelijk uit de regio. Maar dat komt eigenlijk... met de inschrijven komen ze eigenlijk door het hele land. Alleen de regionale deelnemers hebben voorrang met de inschrijving. En we hebben zoveel inschrijvingen, we moeten zo enorm loten. Toch 90% is regionale deelnemer. Ja, dat heb ik wel te zeggen.
2: Dus eigenlijk zou het ook een 2-daags evenement kunnen zijn als er zoveel aanmeldingen zijn?
1: Dat zou zeker kunnen, maar dat gaan we niet doen.
2: Nee,
1: dat voorlopig niet in ieder geval, nee.
2: Hoe komen die trekkers dan, hoe komen die hier dan? Is het op de vrachtwagen of is het gewoon, je kan er niet mee de snelweg op?
1: Nee, we hebben verschillende klasses en de standaardklasses zijn ook echt standaard tractoren. Dus die worden ook gewoon in boerenwerk gebruikt. Dus die komen hier gewoon over de weg naartoe gereden. De trekkers die wat verder weg vandaan komen, komen wel vaak op een oplegger en op een vrachtwagen. En de trekkers, de sporttrekkers die 's middags gaan rijden en de sportvrachtwagens, die komen allemaal op een vrachtwagen. vrachtwagen hier naartoe. Want die zijn opgevoerd en dergelijke. Die zijn niet meer geschikt voor op de weg te rijden.
2: Hoe begint zo'n... Hoe ziet de zaterdag er dan uit? Je begint dan om 9:00, zei je volgens mij?
1: Half negen
2: wordt het eerste race gereden.
1: Ja, klopt.
2: En is het dan dus regionaal en dat wordt steeds...
1: Ja, het wordt eigenlijk steeds iets spectaculairder. We beginnen inderdaad met de regionale deelnemers. Met de standaard tractoren. Dan op de duur gaan we verder. We hebben een damesklasse, we hebben pick-ups. We hebben nog een bedrijvenklasse. Dat is ook heel leuk. We gaan 7 bedrijven. En van elk bedrijf 3 trekkers gaan tegen elkaar strijden. En die afstanden van die 3 trekkers worden bij elkaar opgeteld. Dus het bedrijf met de verste afstand wint. Dat is ook een hele spannende competitie. En dan gaan we naar de hyperpoelencompetitie. En dat zijn voornamelijk sporttrekkers en supersporttrekkers. En daarna gaan we door met de trucks. En dat is eigenlijk de climax van de dag. Dat is het grootste spektakel van de dag. En dan beginnen we ook met standaard XL trucks. En dan gaan we zo naar de supersport.
2: Ja.
1: Ja.
2: En hoe is het eigenlijk ontstaan? Trekkie. Hoe is de geschiedenis erachter?
1: Nou, mijn man en ik rijden allebei tractorpooling. En onze vrienden vinden dat ook heel leuk. En we hadden het idee om zelf een wedstrijd te organiseren. En dat hebben we 11 jaar geleden uitgevoerd.
2: Ja.
1: En zo is het gegroeid tot wat het nu is.
2: Ja. Merken jullie dan ook dat er steeds meer interesse komt in het publiek? Dat er steeds meer mensen ervan af weten?
1: Ja, zeker. Het publiek is bij ons elk jaar groeiende geweest. Vorig jaar wel echt een enorm record. Dus ik ben heel benieuwd wat dit jaar doet. Maar we zijn gewoon lekker realistisch. En als het mooi weer wordt en het is gezellig, dan is het prima.
2: Ja, is het dan ook geslaagd?
1: Ja, zeker. Als je al die lachende gezichten ziet en iedereen heeft gereden. En iedereen heeft genoten.
2: En wat maakt het dan zo spectaculair? Is het dan echt gewoon de kracht van de machines?
1: Ja, dat vind ik wel, ja. Inderdaad, de kracht van de machines, de snelheid ook, bij de supersport vooral, gaat het heel hard. En terwijl juist de standaardklasses ook, is het gewoon een strijd onderling, dat gaat weer heel rustig. Maar daar komt weer heel veel tactiek bij kijken. Dus ja, ik vind het, wij zijn ermee opgegroeid, maar ik vind het echt heel leuk. Dus,
2: ook belangrijk, hè, natuurlijk.
1: Precies.
2: Is het dan ook een prestige ding onderling, onder de mensen uit de regio? Kan je ermee pochen dat je trekkie gewonnen hebt?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik wel. We gaan wel het een en ander aan polletjes, hoe ver iedereen komt en zo. Maar ik denk dat ze het ook vooral gewoon heel leuk vinden om mee te doen. Maar ze willen wel graag op dat podium staan aan het eind van de dag.
2: Nou, zijn jullie nu al bezig met het maken van de baan? Dat lijkt best vroeg, een week van tevoren.
1: Ja, zeker. Dat is ook vroeg, maar dat is fijn. Want dan kunnen we nu vocht meten en vocht toedienen. En zorgen dat de juiste grip in de baan komt. Zodat de VTN vooral een mooi gripvol baantje heeft om de supersporttrucks een mooi showtje weg te laten geven. En er gaat mooi zeil overheen. Dus als er dan nog regen komt deze week, dan geeft dat voor de baan helemaal niks.
2: Ja.
1: En dan zijn we daar maar vast... klaar voor. We gaan ook elke dag wel kijken wat de baan qua vocht doet. En er wordt ook elke dag nog wel aan gewerkt. Mm. Dus,
2: Je zei net al, het staat in het teken van een goed doel. Welk doel is het en waarom is er voor dit doel gekozen?
1: Dit jaar is het kinderzorghuis Onder de Wieken. En voor dit doel is gekozen, we proberen elk jaar een doel te kiezen wat dicht bij ons staat. Of waar wij, waar iemand van het bestuur iets mee heeft of zoiets. En nu kwam dit doel voorbij. Het is een regionaal initiatief. Dat vinden we leuk. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld voor de Nierstichting gekozen. Dat is natuurlijk weer wat groter. Dat kwam ook weer doordat er iemand in ons omgeving daarmee te maken had. En we proberen iedere keer iets maatschappelijks te kiezen wat dicht bij ons staat.
2: Mm-hmm. Ja. Waar komt de naam vandaan, trekkie?
1: Ja, dat was eigenlijk een beetje een grapje. Toen we eraan begonnen, we wilden iets anders dan andere wedstrijden. Mm. En toen is dit eruit gekomen. En of we er blij mee zijn of niet, we zitten er allemaal.
2: Nu kan het niet meer anders.
1: Nee, ja, iedereen kent het hier nu aan, dus dit is prima. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje met een grapje ontstaan.
2: Hoeveel tijd gaat er in het organiseren zitten?
1: Ja, ontzettend veel tijd. Ja? Echt ontzettend veel tijd. Ik begin in november begin ik met de vergunning. En met de veiligheidsplannen en de verkeersplannen. Dus ja, daar zitten al wel een heleboel avondjes en uurtjes in. Ja, zeker.
2: Maar je haalt er wel energie uit.
1: Ja, absoluut. Het is toch geweldig dit.
2: Ja. En hoeveel mensen verwachten jullie?
1: Ja, enkele duizenden bezoekers.
2: Duizenden?
1: Ja.
2: Wauw. En zijn het dan vooral mensen uit de omgeving? Of krijgen jullie ook te horen dat mensen uit, weet ik, Noord-Brabant hier naartoe komen?
1: Ja, het is eigenlijk begonnen met heel veel regionale bezoekers. En dat is nog steeds gelukkig zo. Heel veel gezinnen ook. Echt heel leuk. En we merken wel dat eind van de middag toch ook de mensen wat verder weg die de sport een warm hart te dragen. En die fanatiek de competities volgen ook hier aansluiten. Dus dat is heel leuk.
2: En doe je zelf ook mee?
1: Ik doe andere wedstrijden wel mee, maar deze wedstrijd doe ik niet mee, want deze wedstrijd ben ik echt druk met de organisatie.
2: Ja.
1: Maar trekker rijdt wel mee.
2: Oké, maar dan met iemand anders
1: ja,
2: die je vertrouwt om wel de prijs binnen
1: te halen. Ja, precies. Ja.

0: van huis. Henk Wijngaard met de vlam in de paap. Ik dacht dat dat wel een redelijk goed aansluitend nummer was. Ja, na afgelopen donderdag was de WOP-vergadering in Fascinatio druk bezocht. De bewoners van de Kapelse wijk kregen vanuit de gemeente updates over de lopende dossiers. Zo kwam bijvoorbeeld Hotel Poortgebouw ter sprake. De gemoederen liepen daarbij best hoog op. Zodoende konden niet eens alle onderwerpen die op de agenda stonden behandeld worden. Vanessa King gaat hier dan ook over in gesprek.
1: Ja, dankjewel. Nou, welkom Rob Verduin en welkom Reinier. Fijn dat jullie hier zijn. Het werd al gezegd in de aankondiging. Afgelopen WOP van 28 mei stonden er nogal wat onderwerpen op de agenda bij jullie in het WOP Fascinatio. Waar hebben de meeste mensen zich nou enorm over opgewonden, Rob? Want het was druk.
2: Het was heel druk. We hadden ook het afscheid van de wijkwethouder en van Werner Kassen, die 25 jaar dus dat hebben we uitgebreid.
1: Ambtenaar van gemeente Capelle. Ja.
2: Die is eigenlijk van begin af aan bij WOP Fascinatio geweest. Volgend jaar is Fascinatio 25 jaar bestaan, dus daar hebben we aandacht aan gegeven. En daarnaast hadden we eigenlijk twee onderwerpen. Eén onderwerp dat helaas pas de dag ervoor doorgegeven werd aan ons. Dus kwam op de agenda. Maar wat wel erg belangrijk is, dat is Kapelse Brug. En bij de kavelontwikkelingen, zoals dat dan gepresenteerd wordt door Bram Holleman, ontstond er met name omtrent de hoekkavel. Als je Fascinatio inkomt aan de rechterkant, is er nu gebouwd en aan de linkerkant is nog een groene kavel. En die twee onderwerpen, dat was wel het issue.
1: Ja, want
3: zeker.
1: Nou, de Kapelse Brug hebben we net behandeld met onze vorige gasten. Dus iedereen heeft daarover kunnen luisteren. Over dat parkeren, Park Plus Ride. En dan de nachtopvang, wat 24 uur opvang moet worden. Die slaan we even over. Want het zou een versneld proces moeten worden vanwege de netcongestie. De bouwplannen daar.
2: Ja, nou, dat is tegen ons niet zo gezegd.
1: Nee?
2: We zijn er echt eigenlijk via achter gekomen dat er nu ineens dat er gesprekken zijn. En dat is en daar ontstond met name de commotie. En daar zit ook de vrevel van het WOP-DB en de bewoners. Dat er andere afspraken zijn gemaakt omtrent hoe die kavel een invulling zou krijgen.
1: Ja, want Reinier, vraag je aan jou. Jij woont ook in Fascinatio. Je bent betrokken bij het WOP en Fascinatio. Hartstikke mooi, altijd die vrijwilligers. Waar is dan zo die commotie over? Waar is het dan? Waar ontstaat er dan zo'n ophef over?
3: Nou, de commotie is meer ontstaan. De hoekkavel zou een groene kavel blijven.
1: En wat versta je onder groene kavel? Even uitleggen.
3: Groene kavel is dat het, omdat er zo weinig groen nog in Fascinatio is, alles is volgebouwd. Er is last van hittestress. En om dat te compenseren, wilden we een groene kavel houden om ook weer het ecologische weer goed te krijgen. Mm-hmm. Dus daar was een heel mooi stuk ingezaaid. Plaatjes erbij, mooie bankjes erbij. Er zat een plek, een parkeerplaats ernaast, waar we de auto's de banden op kunnen pompen gratis. Mm-hmm. Gewoon alles zorgen om het een mooie duurzaam karakter, wat goed bij de wijk Fascinatio past.
1: Ja.
3: Toen hebben we gehoord van Bram Holleman dat er...
1: En wie is Bram Holleman?
3: Bram Holleman is de projectleider. Was eerst van Fascinatio, nu van Rivium. Vroegen wij als WOP van wat gebeurt er met de kavel. Zeker als hij dan groen was. Je weet nooit of die altijd groen zou blijven. Er werd gezegd dat er dus een paspoort gemaakt zou worden voor het kavel. Dus dat we zelf zouden kunnen kijken wat er voor invulling aan de kavel gegeven kan worden. Met de WOP-vergadering kregen te horen dat er al verdergaande plannen zijn gemaakt door de gemeente. Vanwege de netcongestie. En dat daarbij eigenlijk al een partij gekozen is. En dat de participatie eigenlijk maar te wensen overlaat.
1: Nou, geen participatie dus.
2: Geen dus, nee.
1: En wat willen ze daar neer gaan zetten dan?
2: Nu zou het... ze zijn in gesprek met Havensteden voor wederom weer sociale woningen in Fascinatio. En daar zou dan wel een plintinvulling moeten komen. Maar de vrevel zit met name in dat er is gezegd, afgesproken, dus niet gezegd, is afgesproken. We gaan eerst met bewoners om de tafel om te inventariseren waar behoefte aan is. Dan maken we een paspoort en met dat paspoort gaan we partijen uitnodigen om een ontwikkeling in gang te zetten. En dat wordt nu omgedraaid eigenlijk.
1: Ja, het is wel heel erg bijzonder, hè? Want Capelle aan de IJssel wil men altijd het participatietraject. Nou, dat is eigenlijk een heilig woord, want dat moet altijd zo zijn. En dat gebeurt daar dan totaal niet.
2: Nee.
1: En wat gaan jullie daaraan doen?
3: We hebben het onderwerp dus op de WOP-vergadering gezet. Ook om de wijk te informeren. En om bewoners ook in actie te laten komen. We houden natuurlijk de plannen nauwlettend in de gaten. We zitten er bovenop om te kijken wat er eigenlijk gaat gebeuren. En proberen zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de plannen. Om toch te zorgen dat wij invloed hebben op wat er gaat komen.
2: En we denken wel natuurlijk, wij zitten nu natuurlijk met een wijziging van het college. Er moet een nieuwe wijk
1: aangewezen worden. Zeker, dat moet inderdaad.
2: Dus, wat ons betreft is een van de eerste afspraken die we maken gaat over de hoekavond.
1: Nou ja, dat wilde ik dus net zeggen. Ga je hier politiek mee aan de slag? Want volgens mij zijn er al vragen over gesteld door de VVD. Absoluut. Is dat juist?
2: Ja, VVD en door D66.
1: En door D66. Om is de vraag van hoe zit dat nou en wat gebeurt hier nu allemaal?
2: Ja. Dus, ook de aanwezige gemeenteraadsleden, nieuwe, die waren ik zit de vergadering voor en dan zie je de gezichten. Die waren toch redelijk flabbergasted over hoe dit nu zijn beslag heeft gekregen.
1: Ja, want je lijkt wel te denken alsof tegenwoordig, en dat is natuurlijk ook best wel zo, maar alles tegenwoordig met netcongestie te maken heeft. Hè? Want er zijn bepaalde. Nou, jij zegt het, ik dacht het. Projecten in Capelle natuurlijk, hè, wat versneld moet worden doorgevoerd, omdat je op een lijst moet komen te staan om aangesloten te worden. Dus nou, dat is nogal wat, dus dat begrijp ik ook. Maar dat is hier dus ook dan.
2: We hebben tot officieel nog niks. Niet gehoord.
1: Nee. Nou, het is wel weer heel, heel bijzonder allemaal. Wat stond er nog meer op de agenda? Het Hotel Poortgebouw.
2: Ja.
1: Vertel, wat is dat voor iets?
2: Ja, nou, dat was een bijzondere. Die hadden we op de agenda gezet. Omdat we eigenlijk van begin af aan onze twijfels hadden bij de manier hoe het vormgegeven werd en de partijen die het gingen ontwikkelen. Nou, we zijn inmiddels een aantal jaren verder. Ook daar zie je dat presentaties compleet anders worden dan ooit, of de uitwerking anders wordt dan ooit gepresenteerd.
1: En waarin dan?
2: Er zou zo'n groene wand. En ze hebben nu van Temu plastic plantjes op die wand geplakt. Ja, dat is geen groene wand. Het ziet er groen uit qua kleur.
1: Ja.
2: Dat is niet wat.
1: Het werd te duur allemaal. Dus ze moesten een vorm vinden om wat goedkoper te werken.
2: Ik denk het. En hebben nu, ik denk exact een jaar geleden, hebben de bewoners allemaal een rondleiding gekregen. Want het zou toch wel open gaan. In september, we zitten nu in juni en het is nog steeds niet open. Er loopt een onderzoek. Meer kon men er niet over zeggen, zei de wijkwethouder. Maar het heeft te maken met de vergunningen. Het vergunningtraject, we kregen geen informatie in ieder geval.
1: En ben je dan blij met zo'n hotel? Of zeg je juist, ik vind dat helemaal niet fijn?
3: Nou, het roept natuurlijk ook wat zorgen op.
1: En wat voor zorgen?
3: Waarom is het een onderzoek als je niet geïnformeerd wordt over de veiligheid?
1: Het zit toch aan de andere kant van jullie wijk?
2: Nee,
1: zit het echt bij jullie?
2: Echt bij de ingang.
3: Het zit direct aan de ingang.
1: Okay.
2: De grootste zorg zit hem er natuurlijk in van als dit allemaal zo moeilijk gaat. Het loopt zo lang, echt jaren dat we aan het verbouwen zijn, dan nog niet open. Wat voor soort hotel wordt het?
1: Ja.
2: Wat haal je binnen en wie gaat dat monitoren en wat voor sancties kunnen erop gezet worden als het dadelijk een hotel blijkt met korte bezoekjes bijvoorbeeld?
1: Ja, daar dacht ik ook al gelijk aan, maar goed, dat en dat is ook niet bekend.
2: Nee.
3: Dus helemaal niks bekend, niks wordt verteld. Ook de andere etages die in het gebouw zitten van het hotel, neem niet alle etages, je hebt 3 etages neem ik aan.
2: 3, 4. Ik heb echt geen idee.
3: Maar de rest, daar waren nog geen plannen over. We hebben nog gevonden dat het een verzamelpand gaat worden voor bedrijven. Ja. De gemeente informeert niet. En dat is best wel kwalijk.
1: Nou, dat is zeker kwalijk. Maar goed, nu zit jij vooral Rob natuurlijk al een heel tijd in dat WOP-fascinatio. Is dit echt van de laatste tijd dat het zo slecht gaat, die informatiestroom?
2: Nee, dat is al langer. Rivium is natuurlijk... We kunnen de avond vullen hier met voorbeelden. NK1 van Havensteden is ook zo'n project
1: en
2: geweest
1: dat is
2: natuurlijk.
1: Van,
2: dat is bij het muizengaatje, zoals iedereen dat noemt. Dus naar de Kralingse Zoom toe, de nieuwbouw. Ook sociale woningbouw. Er is altijd gezegd, toen de hoven werden afgebroken... er komt absoluut geen vervanging voor de hoven in fascinatie. Ja, puntje bepaaltje blijken daar ook afspraken over gemaakt te zijn met Havensteden.
1: Je bedoelt de sociale woning gebeuren.
2: Ja, precies. Maar waarom dat daar dan jaren omheen gelopen wordt... dat is niet goed voor het vertrouwen wat de bewoners hebben natuurlijk. Hè? Want het is keer op keer met dat soort projecten.
1: Ja, maar goed, raadsleden die kunnen daar dan toch ook wel wat mee. Ik bedoel, want het vertrouwen in de politiek is natuurlijk al in het hele land tot een nulpunt gedaald. Dus hoe pakken zij dat dan op?
3: Zoals het vandaag al bekend werd, of eerder bekend werd, dat VVD al vragen gesteld heeft in de raad. Wat mij goed deed, was dat er heel veel raadsleden ook gewoon bij de WOP-vergadering aanwezig waren. Dan zien we toch dat we toch het goed op de agenda weten te plaatsen. Dat mensen zien dat wij het belangrijk vinden. Het WOP-fascinatie is natuurlijk ook al heel actief.
1: Zeker.
3: En dat werkt wel bij dat je dan ook wat meer aandacht kan krijgen van raadsleden.

0: komt iedere keer fascinatio natuurlijk in het nieuws. Hè, omdat er nog veel ontwikkeld werd en wordt. En, maar ontwikkelingen die sterk afwijken van hoe de, wat de oorspronkelijke uitgangspunten voor de wijk waren.
1: Ja.
0: Zouden 1000 woningen maximaal worden in een groene omgeving. Zo 15% bereikbaar en 85% middel en duur. En we zitten, we gaan nu naar 2000 woningen. Met een car wash, met een all-safe. En,
1: ja, maar dat, ja.
0: We hebben nu de 4000ste bewoner aangetikt. Er zijn geen voorzieningen, afspraken die worden niet nageleefd of pakken anders uit. Ja, dan krijg je dit soort dingen. En het is een redelijk hoogopgeleide wijk.
1: Zeker.
0: Dus mensen zijn mondig.
1: Ja,
0: en,
1: ja, ja maar dan toch blijkbaar niet mondig genoeg. Want het is elke keer weer dat er dan dwars door plannen heen gaat. En dat is natuurlijk ook wel heel kwalijk. Ik bedoel.
0: Ja, maar we hebben natuurlijk ook altijd wel, we willen constructief praten. Alleen als je keer op keer wordt teleurgesteld dat achteraf men het toch weer anders gaat doen.
1: Dat,
0: nou, dat is wel vervelend.
1: Ja. Goed, 25 jaar fascinatio.
0: Ja.
1: Wat gaan jullie daarvan maken? Want ik neem aan dat jullie in het WOP daar allemaal leuke plannen voor hebben.
2: Ja, ja, wat we nog precies gaan doen, dat, daar zijn we nog een beetje mee over in beraad. Zijn we aan het kijken. maar dat we het groot gaan vieren, dat, dat staat vast.
1: En wat bedoel je met groot vieren? Wat, wat ligt dus een kleine tipje op?
0: Nou, we hadden het. Dus zal ik hem even overpakken, René?
1: Ja. Hij is bang dat hij het verklapt.
0: Nou,
1: Rob,
0: nou, dus. Nee, er staat nog niets vast. Alleen we hadden het op de agenda gezet om ideeën van de bewoners van de WOP-vergadering. Het WOP is de vergadering is het WOP eigenlijk.
1: Ja,
0: en we zijn alleen maar het DB. Uh-huh. Dus we hadden gezegd van nou, dan gaan we ideeën willen we uithalen. Alleen door dat het eren van Rick en Werner nogal uitliep. Heb ik dat onderwerp moeten schrappen. Dus dat zetten we in het najaar op de agenda. En dan maken we daar echt een item van. Want we vinden dat, ja, dat heel fascinatie daar met ideeën mag komen.
1: Ja, leuk. Maar wat voor idee? Wat zou leuk zijn?
0: Nou, we zouden in ieder geval iets blijvends er zitten van te denken. En wat dat dan moet zijn. Of het een beeld moet zijn. Of een fontein. Of een... dus één bewoner heeft al een idee van alle trottoirs weer wit spuiten. Nou, ik weet niet of dat nou, we daar geld aan moeten uitgeven.
1: En dan?
0: Maar goed, het is een idee.
1: Oké, een idee, ja.
2: Maar ook een podium met een artiest erbij.
1: Ja, leuk. Zeker, ja.
2: Ja, ook eten. Ja, noem maar op. Ik ben benieuwd
1: lekkere
2: ook wat...
1: Wijn.
2: Ja, een château zit in de buurt, dus er moet zeker wel wat mee te doen zijn.
1: Ja, ja.
2: Ik had zelf nog iets geopperd van iets van een, om iets meer met voeten te gaan doen. Van dat is ook wat. Daar ligt ook mijn passie.
1: Ja, dat,
2: dus, ja, dus dat is ook heel erg leuk. Ja, wijn-spijs-combinatie is altijd, doet altijd goed. Ja, het moet gewoon iets groots worden en wat heel veel publiek gaat trekken.
1: Ja.
2: En dat we het gewoon samen met de wijk kunnen vieren.
1: Hoe denk jij, Renier, dat het komt dat de mensen vanuit fascinatie altijd zo betrokken zijn in de buurt? Want dat idee heb ik toch ook altijd wel in de loop van die 25 jaar, hè, fascinatio ja, wel gebouwd zien worden en alles. Hoe komt dat, denk jij?
2: Het lastige, kijk, als ik het van mezelf spreek, ik ben in fascinatio komen wonen gewoon puur omdat ik het een hele mooie wijk, van een hele mooie kindervriendelijke wijk.
1: Autoluw.
2: Ik heb zelf twee kinderen. Dus ja, dat sprak mij heel erg aan. En ja, voor mijzelf is het, als je in zo'n wijk woont, dan wil je ook gewoon dat de voorzieningen en alles gewoon in stand gehouden worden en zeker verbeterd worden. En daar kun je zelf je steentje aan bijdragen. Dus dat helpt in ieder geval voor mij om meer te gaan helpen. En zo ook toetrainen tot het WOP. Om meer te weten en dan ook mee te kunnen discussiëren. Over wat er speelt. Ik denk dat andere mensen, ik kan natuurlijk niet voor andere mensen spreken, maar ik denk dat dat wel ook wel meeweegt.
1: Ja, maar ik denk ook gewoon goed georganiseerd. Hè. Jullie hebben ook altijd goede gesprekspartners nodig je uit. Goede agenda, goede verslagen. Het is duidelijk en het is helder. Dus ik denk dat dat ook wel heel fijn is. Wat is dat nou, dat muizengaatje?
0: Muizengaatje, dat is het tunneltje tussen fascinatio en

0: Kralingse Zoom. En dat is een voetpad en een fietspad. En dat is heel smal, er is heel weinig ruimte onder. Hij is met name als in de winter, als het donker is, voor vrouwen en kinderen toch wel een enge route.
1: Voor mannen niet.
0: Mannen ook.
1: Nou, maar, ik wil zeggen.
0: Maar kinderen
1: creepy
0: vinden
1: creepy en een beetje eng. Ja. En dat staat dan ook op de agenda. Wat ga je daarmee doen dan?
0: Nou, dat hebben we op de agenda gezet omdat de gemeente Rotterdam aanwezig was voor Kapelsebrug.
1: Ja.
0: En we dachten van, nou, dan kunnen we dan een mooi misschien een koppeling maken. Want daar loopt een gemeentegrens. En het is niet altijd duidelijk wie nou verantwoordelijk is voor het muizengaatje.
1: Nee, daar willen ze zich zeer afzijdig van houden altijd. Hè?
0: Ja.
1: Wie nou wat voor verantwoordelijk is inderdaad op dat grondgebied. Nou, heel helder en duidelijk. Ik denk dat we de belangrijkste punten wel een beetje besproken hebben. Nou, dat van de Kapelsebrug hebben we natuurlijk hiervoor uitgebreid over gehad en alles. Nou, ik kom zeker nog bij jullie terug over 25 jaar fascinatie. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarmee gaan doen. En heel hartelijk dank voor
0: Laat
1: dit gesprek.
2: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het tweede en tevens laatste uur van IJsselnieuws. Waarin we dus spraken over Wop Fascinatio. Waarin we trekkers zijn gaan kijken in Moerkapelle. En hadden we het burgemeester Joost Manusama in de uitzending. Volgende week zijn we weer bij jullie terug. Met de achtergronden bij het nieuws uit je eigen regio. En heb je daar nou nog tips voor of vragen over? Laat het weten via redactie@ckzvandaag.nl. Gaan we zo meteen naar het nieuws. En daarna hebben wij Anita Lunchies met het programma klaar voor je staan. Tot volgende week.
3: Dit is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 10 uur.
4: Ik ben Martin van den Boogaert. Premier Jette heeft met de Amerikaanse ambassadeur gesproken over het verbod van Nederland op de overname van het bedrijf dat DigiD in de lucht houdt. Dat bedrijf zou worden overgenomen door een bedrijf uit de Verenigde Staten. Maar het kabinet houdt die overname tegen omdat het niet wil dat de persoonsgegevens van alle Nederlanders in handen van de Amerikanen kunnen vallen. Ook bestond de vrees dat president Trump met één druk op de knop DigiD kon platleggen. Jette zegt dat hij hierover met de Amerikaanse ambassadeur heeft gepraat en dat het een goed gesprek was. Het Nederlandse verbod zou verdere samenwerking met de VS op het gebied van ICT niet in de weg staan. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat NL Alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Want het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL Alert afhankelijk is, kunnen juist in een situatie van een ramp uitvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël geen aanvallen gaat uitvoeren op de Libanese hoofdstad Beirut en dat de terreurgroep Hezbollah Israël niet gaat aanvallen. De woorden van Trump volgen op nieuwe dreigementen over en weer van Israël en Hezbollah. Die dreigementen van Israël leiden ertoe dat Iran, dat aan de kant van Hezbollah staat, alle gesprekken met de VS over een vredesdeal voorlopig heeft gestaakt. Iran wil pas verder praten met Amerika als Israël stopt met zijn aanvallen op Hezbollah in Libanon. Bij een steekincident vanavond op de Koedijk in Hellevoetsluis is een man gewond geraakt. De verwondingen waren niet heel ernstig, maar de man is wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een vrouw is opgepakt, zij en de gewonde man komen allebei uit Hellevoetsluis. En dan het weer. In de loop van de avond raakt het bewolkt en vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. Het wordt morgenochtend eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar 18 graden. Tot zover het nieuws.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle.
7: Bring it on home, daddy.

In 2026 is het 10 jaar geleden dat Prince overleed. Dus ik open een aantal van deze soulshows met die artiest die je hoorde, Cream, van het album Diamonds and Pearls 1991. Ik ga niet zoveel kletsen, want op de een of andere manier hebben beiden mijn buren tijdens het mooie weer bedacht dat ze heel veel lawaai moeten maken. Dus ik ga je snel vertellen dat we doorgaan met Ray Charles, Otis Redding en Trout Fishing in America. 1964, 1965, 2022. Mocht je de playlist erop na willen kijken, ik verstuur ze altijd. Oh, even mijn alarm uitzetten. Op maandagen. En wil je op die lijst, dan kun je me dat even laten weten via anitaundercover@gmail.com. Voor nu, Ray Charles, Otis Redding en Trout Fishing in America.

Ondanks dat ik met deuren en ramen dicht zit, pakt de microfoon echt alle klusgeluiden van buiten op. Ze zijn even stil, dus ga ik je de volgende drie aankondigen. We gaan even swingen met Stevie Wonder's Sir Duke van dat prachtige legendary album Songs in the Key of Life, 1977 alweer. Daarna The New Adventures of P.P. Arnold, overzichtsalbum, Different Drum en die leuke Shelley King, Ring in the New van een album uit 2023. Zeer de moeite waard om eens even te checken. Madam Mystic heet dat album. Stevie Wonder, P.P. Arnold en Shelley King.

Dit laatste nummer mocht dan misschien wel oud klinken, maar komt van een album uit 2022 van de Mississippi All-Stars. Het album heet Set Sail, als in zeilen. En ze vroegen William Bell om mee te zingen op het nummer Never Want to Be Kissed, de Mississippi All-Stars. 1967, dat geweldige Do I Move You van Nina Simone, zo als eerste. En Paul Carrack maakte een album om zichzelf te plezieren met een heel groot jazzorkest. Don't Wait Too Long uit 2023. En van dat album ga je Got to Get You Off My Mind horen. En dan ga ik weer een blokje van drie doen. Robert Finley's album uit 2021 heet Sharecropper's Son. Hij heeft later, volgens mij 2025, 26 nog een album gemaakt. Maar ik vind deze veel mooier. I Can Feel Your Pain gaat het nummer worden. Achter elkaar nu Nina Simone, Paul Carrack en Robert Finley.

we kunnen mensen toch veel lawaai maken. Beetje rekening houden met elkaar als je in de dichtstbevolkte provincie van Nederland woont. Hutje mutje, zou fijn zijn. Ik gooi het nog maar eens even de kosmos in en tegelijkertijd de ether. Ik ben niet in staat om een huis te kopen, maar ik kan wel huren. Weet jij nou een huisje, middle of nowhere, zo afgelegen mogelijk, voor altijd te verhuren, dan ben ik je vrouw. Zoals ze dat dan vertaald uit het Engels zeggen. Middle of nowhere, graag als je iets weet. anitaundercover@gmail.com. Geheel terzijde, maar niet onbelangrijk. De Dramatics nu, daarna The Whispers en The War and Treaty. 1975, 1971 en het laatste, The War and Treaty van hun album Lover's Game 2023. Het nummer That's How Love Is Made. De Dramatics gaan zingen I'm Gonna Love You to the Max. Het gaat vaak in die soulmuziek over gebroken harten, over de liefde en hoe ontrouw en vreselijk die vrouwen of mannen dan zijn. Grappig, dat weet je dan al aan de titel. I'm Gonna Love You to the Max. En als tweede, You're What's Been Missing in My Life. Allemaal zeer zoet, sappig, maar geweldig. The Dramatics, The Whispers and The War and Treat.

Ik heb nog twee nummers voor je in de aanbieding, zo aan het einde van deze soulshow. Te beginnen met de Teskey Brothers, die geweldige soulkickers uit Australië. Het nummer Rich Man staat op het album The Winding Way 2023. En ik eindig met Tony Joe White. Door de Flying Mojito Brothers, die er een remix van maakten. En ik vond Tony Joe White in zijn eentje met gitaar altijd al swingen. Maar dat is geweldig geworden. 2026, Tony Joe White en de Flying Mojito Brothers. Vandaag nemen ze het nummer Woman onder handen. Hey, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doeg!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Premier Jette heeft met de Amerikaanse ambassadeur gesproken over het verbod van Nederland op de overname van het bedrijf dat DigiD in de lucht houdt. Dat bedrijf zou worden overgenomen door een bedrijf uit de Verenigde Staten. Maar het kabinet houdt die overname tegen omdat het niet wil dat de persoonsgegevens

0: alle Nederlanders in handen van de Amerikanen kunnen vallen. Ook bestond de vrees dat president Trump met één druk op de knop DigiD kon platleggen. Jette zegt dat hij hierover met de Amerikaanse ambassadeur heeft gepraat en dat het een goed gesprek was. Het Nederlandse verbod zou verdere samenwerking met de VS op het gebied van ICT niet in de weg staan. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat NL Alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Want het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL Alert afhankelijk is, kunnen juist in een situatie van een ramp uitvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël geen aanvallen gaat uitvoeren op de Libanese hoofdstad Beirut en dat de terreurgroep Hezbollah Israël niet gaat aanvallen. De woorden van Trump volgen op nieuwe dreigementen over en weer van Israël en Hezbollah. Die dreigementen van Israël leiden ertoe dat Iran, dat aan de kant van Hezbollah staat, alle gesprekken met de VS over een vredesdeal voorlopig heeft gestaakt. Iran wil pas verder praten met Amerika als Israël stopt met zijn aanvallen op Hezbollah in Libanon. Bij een steekincident vanavond op de Koedijk in Hellevoetsluis is een man gewond geraakt. De verwondingen waren niet heel ernstig, maar de man is wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een vrouw is opgepakt, zij en de gewonde man komen allebei uit Hellevoetsluis. En dan het weer. In de loop van de avond raakt het bewolkt en vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. Het wordt morgenochtend eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
12: 105.3 Radio Capelle.
13: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Het nummer Little Children van Billy J. Kramer en Dakota's uit 1964 waren dat. En het gaat niet letterlijk over kleine kinderen als liefdesobjecten, maar over een jongen die verkering heeft met een meisje en zich ergert aan haar jongere broertjes en zusjes die steeds in de buurt zijn. Hij probeert hen weg te sturen en vraagt hen om niet te verklappen dat hij met hun zus aan het zoenen is of hand in hand aan het lopen is.

Harry Chapin, WOLD, het radiostation The Morning DJ. En het gaat over een ouder wordende radio DJ die terugkijkt op zijn leven en beseft dat hij heeft, veel heeft opgeofferd voor zijn carrière. Een beetje zoals wij hier bij de late avond, maar dan de evening DJ's. Zo meteen gaan we praten hier in de show met Svinta Krikke van Digitaal Huis. En dat doen we na Betty Midler's The Rose.

0: Training voor telcoaches en vrijwilligers. Daarover praat ik met Swinta Krikke van de Bibliotheek Schiedam. Swinta, hartelijk welkom in onze uitzending.
1: Dankjewel.
0: Swinta, ik las dat jij spreekt namens Digitaal Huis. Wat is dat eigenlijk?
1: Digitaal Huis van de Bibliotheek Schiedam zorgt voor digitale ondersteuning en taalondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. We bieden dat met name aan om mensen meer zelfredzaam te maken op taalgebied of digitaal gebied.
0: Mooi. En in Schiedam zijn er nu trainingen voor taalcoaches en vrijwilligers. Welke mensen maken nou gebruik van de ondersteuning bij het leren lezen en schrijven en verstaan van Nederlands? Om wie gaat het dan?
1: In Schiedam gaat het en om mensen die wel Nederlands goed spreken, maar problemen hebben met lezen en schrijven. Alleen dat doen we niet met vrijwilligers, maar met een betaalde docent.
0: Ja?
1: En de vrijwilligers die worden gevraagd om te ondersteunen, ja, met allerlei activiteiten specifiek bedoeld voor mensen die de taal aan het leren zijn.
0: Een goede mail of een brief schrijven, dat leer je niet.
1: Eigenlijk heb je daar een goede docent voor nodig. En veel mensen leren de taal, de basis van de taal, op een taalschool, taalcursus. En bij ons kunnen ze extra ondersteuning krijgen op het gebied van spreekvaardigheid door taalcoaching of door taalcafés bijvoorbeeld.
0: Ja, en nou ben je op zoek naar taalcoaches, want die krijgen een training. Aan wie geven zij die ondersteuning in het algemeen? Zijn dat altijd mensen met een migratieachtergrond?
1: Over het algemeen wel. Het zijn mensen die inderdaad nog bezig zijn de taal te leren. Wij gaan ervan uit dat de basis gelegd wordt door een taalcursus, een taalschool.
0: Ja?
1: En zodra ze een beetje Nederlands kunnen spreken en begrijpen, dan zijn ze bij ons van harte welkom om begeleid te worden door een taalcoach of naar een taalcafé te gaan.
0: Hoe ziet dat eruit? Is dat gewoon echt een klasje of zijn dat bepaalde activiteiten?
1: Een taalcoach werkt één op één. Die begeleidt iemand die de taal beter wil leren spreken gedurende maximaal een jaar. En dan maken ze wekelijks afspraken. En de taalcoach kijkt dan naar wat degene wil leren. En die probeert daarop in te spelen en daarmee te helpen.
0: Dus zo iemand kan bijvoorbeeld zeggen, ja, ik heb heel veel moeite met mijn boodschappen of met bestellingen doen of wat dan ook. Dan kunnen ze daar gericht op trainen.
1: Ja, je kunt echt heel praktijkgericht werken. En het is heel wisselend wat de mensen willen leren. Maar het is met name gericht inderdaad op de spreekvaardigheid en jezelf kunnen redden. Inderdaad bij een boodschap in de supermarkt, naar de apotheek, naar je huisarts, praten met de docenten op school. Dat soort dingen. En mensen die al wat verder zijn, kunnen we ook ondersteunen in de richting van hun inburgering of in de richting van een mbo-opleiding of een andere opleiding.
0: Fantastisch zeg. En vooral het één op één is, dat is natuurlijk helemaal mooi. Nou, leveren die taalcoaches natuurlijk een inspanning. En wat krijgen ze er zelf eigenlijk voor terug? Wat zijn hun ervaringen?
1: De ervaringen zijn gelukkig heel vaak positief. Je ziet dat veel Schiedammers zich willen inzetten voor andere Schiedammers om hen te ondersteunen. Het zijn vaak, de vrijwilligers zijn vaak mensen die zelf ook wel wat met taal hebben. Die het wel leuk vinden om iemand in de taal te ondersteunen. Maar zij krijgen met name heel veel voldoening tijdens zo'n begeleidingstraject. Als ze zien hoe mensen vooruit gaan, hoe ze hen kunnen ondersteunen.
0: Ja, en wat horen ze terug van hun cursisten of van hun pupil?
1: Over het algemeen heel positief. Het traject is in principe voor maximaal een jaar. En na een jaar ga ik dus zeggen van, wordt het niet eens tijd om te stoppen? En ik zie regelmatig dat dat best wel moeite kost. Want dat ze best wel aan elkaar verknocht geraakt zijn. En dat is wel heel mooi om te zien.
0: Heel leuk om te horen. Stel voor dat ik dat er mensen zijn die zeggen, nou, dat lijkt mij wel wat, ook taalcoach worden, vrijwilliger. Wat moet je in huis hebben en hoe moet je het aanpakken?
1: Het belangrijkste wat je in huis moet hebben is Nederlands kunnen spreken en iemand willen helpen. En wij vragen geen onderwijsachtergrond. Het maakt niet uit of je hier al ervaring mee hebt. Daar hebben we de training voor om mensen handvatten te geven om als taalcoach aan de slag te kunnen.
0: Nou, dat is geweldig om te horen, drempeloos bijna. Informatie kunnen we krijgen bij het Digitaal Huis Schiedam, neem ik aan.
1: Ja, correct.
0: Oké, en de trainingen van de taalcoaches die zijn in juni 's avonds in de bibliotheek in Schiedam. Zeg ik dat goed?
1: Klopt. Ja, dat klopt helemaal.
0: Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het gesprek over dit mooie initiatief. Dank voor de informatie over de trainingen voor taalcoaches en vrijwilligers. Swinta Krikke uit Schiedam. Dank je wel.
2: De late avond bij Radio Capelle.

uit 2004. Breathe. En dat schijnt heel belangrijk te zijn. Anna Nadik. En daarvoor het Franstalige Emmanuel van Roy Hever uit 1974. Zometeen na het sfeervolle Avalon van Brian Ferry schuift beeldend kunstenaar Caroline Groteboer bij ons aan. Haar kleurrijke textiele kunstwerk is ontstaan vanuit een passie voor kleur, vorm en materiaal. Daarover straks weer. Eerst Brian Ferry.

0: Ik ga praten met een beeldend kunstenaar. En deze beeldend kunstenaar, Caroline Groteboer, heeft een passie voor kleur en vindt dit terug in haar gebruikte materialen. Nou, Caroline, je bent in de studio. Welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja. Is dat wat je doet, als ik het zo citeer?
1: Ja, heel veel met kleur werken en vooral met wol. Want wol, dat zijn prachtige kleuren.
0: Nou, die moet eerst kleur gemaakt worden, toch? Want wol is op zich is grijs. Hoe moet je die tint eigenlijk
1: omschrijven?
0: Ja,
1: de natuurlijke kleuren zijn inderdaad wel licht of donker. En dan kan je grijs tinten maken. Maar mijn werk is best wel bewerkelijk. Dus ik de wol spin ik en van daaruit weef
0: ik
1: en filt ik. Dat doe ik allemaal zelf.
0: Dus of ga je de wol ook van het schaap afhalen? Of is dat te ver
1: gezegd? Heb ik ook gedaan. Nou ja, niet echt letterlijk van het schaap halen, maar wel met die vachten werken. Dat heb ik wel gedaan. Maar het is nogal bewerkelijk wat ik met mijn kunst doe. Dus ik kies de wol die ook al geverfd is. Ecologisch geverfd.
0: Ja.
1: En dat zijn gewoon prachtige kleuren waar je uit kan kiezen. En dan denk ik, daar werk ik heel graag mee.
0: Ja. Ja. Wat komt er dan aan product uit als jij die wol bewerkt hebt? En wat doe je ermee? Wordt het een soort schilderij?
1: Ja, het lijkt wel een expressionistisch schilderij. Waarbij losse onderdelen in kleur over elkaar heen geplaatst worden, waardoor je een gelaagdheid en een structuur krijgt in het beeld. Weven geeft natuurlijk een andere structuur dan gladdere vilten. En ik borduur daarin of ik punch daarin, waarbij je de wol met een naald, speciale naald, de harde induwt. Kan je patronen mee maken. Die gelaagdheid, en ik ga daar ook met metaal in werken, waardoor het echt naar je toe komt. Mm. Ja, dat maakt het beeld heel interessant, maar ook heel aaibaar, voelbaar.
0: Wandtapijten, hebben we het dan over? Of mag je het niet zo noemen?
1: Nee, zo zou je het wel kunnen noemen, maar het is veel meer organisch van vorm. Een wandtapijt denk ik veel meer aan een rechthoek.
0: Ja.
1: En dit is veel organischer.
0: Met afbeeldingen erop, hè, meestal.
1: Ja, met afbeeldingen erop. En dit is meer abstract.
0: Ja, ja.
1: Meer kleur.
0: Ja, ja. Ja. Waar komt dat dan te hangen als je iets gemaakt hebt?
1: Bij mensen thuis, bij particulieren.
0: Ja. Jij zegt ergens, ik creëer verwondering en nieuwsgierigheid.
1: Ja.
0: Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Het materiaal verwondert, hè, sowieso doordat dat maakproces. Maar die kleuren worden met elkaar gemengd. En met het filter, als je die kleuren, dan gaat dat een eigen leven leiden.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je ook steeds weer nieuwe vormen. En doordat je het ook kan verwisselen, verwondert het ook. En doordat je ermee kan spelen, dan...
0: Maar je moet wel even nadenken als je het bekijkt. Of is het allemaal prachtig om te zien? Ja, het is prachtig om te zien natuurlijk, anders maak je het niet.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Heeft het ook een betekenis dan? Kan dat ook nog? Want die wandtapijten, die hebben natuurlijk een heel verhaal in zich.
1: Ja, nee, er zit, zoals je zegt, geen afbeeldingen in mijn werk.
0: Nee.
1: Tenzij je daar zelf je afbeeldingen in ziet, hè, door de vormen.
0: Uh-huh.
1: Dus in die zin zie je dat niet op die manier terug. Maar is het meer de kleur en het materiaal en de vormen die... Ja, dat voel je.
0: Ja, ja.
1: En dat is ook wat de ruimte ook zijn zachtheid meegeeft.
0: Want kijk je dan ook naar de ruimte voor je begint om te kijken waar het dan komt te hangen, zodat je daar ook rekening mee houdt met die ruimte?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Als ik in de opdracht werk, dan kijk ik ook naar de plek waar het hangt. Dus welke vorm, dat bespreek ik samen met klanten ook.
0: Mm-hmm.
1: Zij kiezen de kleuren uit waarmee ik dan daarna aan de slag ga.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan kijken we ook naar de vorm, hoe dat het beste past.
0: Ja. Mensen die meer willen weten, want het is lastig om te vertellen over kunst als je het niet ziet.
1: Zeker.
0: Kunnen die ergens op jouw sociale media terecht?
1: Ja, ja. Bij C. Groteboer en dan Groteboer dubbel O.
0: Mm-hmm.
1: En op mijn website carolinegrotenboer.com.
0: Oh, dat is even goed om dat te weten, dat laatste achter die punt.
1: Ja,
0: ja. Zeker. En dan kunnen mensen kijken. Of kunnen ze ook bij je atelier terecht? Want ik neem aan dat je ergens een ruimte hebt waar je werkt. Of doe je het gewoon thuis?
1: Ik doe het momenteel thuis.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En daar heb je niet een inloop van mensen die even komen kijken?
1: Nou, als zij willen komen kijken, zijn ze van harte welkom natuurlijk.
0: Kijk even op de website om contact te leggen. En dan komt het allemaal goed.
1: Ja.
0: Wat Caroline Groteboer betreft. Dank voor het gesprek.
1: En
0: heel veel succes met wat je allemaal nog gaat maken.
2: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Baby It's Meant To Be Baby Rexha en Georgie Lane. Daarvoor hoorde je Bluff en Raccoon gezamenlijk met het nummer Glas uit 2025. Zometeen The Temptations met Soul to Soul. Muziek die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan. En dat geldt ook voor Gallery Terra Delft, die dit jaar haar 40-jarig jubileum viert. 4 decennia lang is de gallery een ontmoetingsplek geweest voor keramische kunst en bijzondere kunstenaars. Maar eerst Soul to Soul van The Temptations.

0: Ik ga praten over een galerie in Delft, de galerie Terra. En die bestaat heel lang, maar Joke Doedens is in de studio. Jij bent van Terra, hè?
1: Ja, een van de eigenaren van Galerie Terra Delft. Ja.
0: Al heel lang? 40 jaar alweer?
1: 40 jaar, ja.
0: Want een galerie met keramiek, hè? Specifiek.
1: Ja, wij hebben ons altijd gespecialiseerd in hedendaagse keramiek. Mm-hmm. En dat is een onderwerp in de beeldende kunst dat je niet zo heel vaak ziet. Vaak hebben galeries schilderijen en soms ook wel wat glas of ook wel wat keramiek erbij. Maar als onderwerp zie je het eigenlijk niet zo vaak.
0: Want jullie hebben vol met keramiek staan, de hele winkel.
1: Ja.
0: En van bijzondere kunstenaars.
1: Ja, zeker. We zijn 40 jaar geleden begonnen, heel klein, met 8 kunstenaars. Mm-hmm. En dat waren mensen die we ook wel kenden. Want mijn partner, waar ik deze zaak samen mee heb, Simone Haak, zij is zelf ook maker. Dus zij had contacten in de kunstwereld, in de keramiekwereld. Dus zo zijn we begonnen, heel klein.
0: Nou zitten jullie in Delft. Daar hebben we natuurlijk ook de porseleinen fles, tegenwoordig Royal Delft. Heeft dat nog invloed op wat jullie doen? Of zeg je nou, dat staat er helemaal los van?
1: Nou, het is uiteindelijk wel. Kijk, door de porseleinen fles Royal Delft is Delft.

0: zacht. En die, ja, misschien ken je ze wel, die vijf Olympische cirkels.
1: Ja.
0: Dat zijn dus ook de vijf continenten. We hadden echt het idee van, we moeten de wereld naar Delft halen.
1: Zo.
0: En dat, ja, dat is gelukt.
1: Prestigieus object.
0: Ja, heel prestigieus. Maar, ja, we dachten van, we wilden het al zo lang, zaten er al zo lang over te denken. En toen dachten we, nou, dan gebruiken we ons 40-jarig jubileum om dat te bewerkstelligen.
1: Ja. Ja. En ook nog op een hele specifieke plek.
0: Ja, dat is ook zo mooi. Het is in de Oude Kerk van Delft. En ja, eerlijk gezegd is dit onze vijfde tentoonstelling al daar. We hebben ook met de Oude Kerk een lange relatie. De eerste tentoonstelling was in 1996, toen we 10 jaar bestonden. En nu dus weer. En ja, dat is zo'n gigantisch mooie ruimte. Dat is geweldig. We hebben geen spotjes op het werk of zo, maar het is het licht in die kerk. Ja, dat is...
1: Je zou er bijna een galerie van maken.
0: Ja.
1: Ja, kan natuurlijk niet. Maar,
0: ja, het is voor ons echt, nou ja, wat ik al zei, regelmatig een uitvalsbasis voor als we wat groters willen laten zien dan wat bij ons in huis kan.
1: En je kan er gewoon naartoe?
0: Je kan er gewoon naartoe. Van 10 tot 5, ja.
1: Ja, dan kan je daar terecht. En krijg je dan wat uitleg erbij? Want ik kan me voorstellen dat mensen niet al het keramiek kunnen duiden.
0: Nee, precies. We hebben informatiepanelen bij de expositie opgehangen. En er zit altijd iemand bij de tentoonstelling, een gastvrouw of een gastheer, die de mensen nog wat meer kunnen vertellen over.
1: Dus je mag vragen stellen en dan hoor je wel wat je te horen wil krijgen.
0: Ja, zeker.
1: Grote tentoonstelling, 8 mensen die allemaal objecten neerzetten. Dat kan in die kerk dus wel.
0: Ja, die kerk is gigantisch.
1: Ja.
0: Dat is groot. Want we hebben eigenlijk nog een tentoonstelling. We hebben 2 tentoonstellingen.
1: Oh.
0: Dus deze tentoonstelling, die internationale, die heet Common Ground.
1: Ja.
0: Dus gedeelde aarde. En dat is, daar halen we de wereld bij elkaar. Maar we hebben ook nog een tentoonstelling. En dat is de tafel van 40. En daar hebben we speciale tafels voor laten ontwerpen. En op die tafels staan 40 keramische objecten. Die allemaal komen uit 1 jaar van het bestaan van de galerie.
1: Tot wanneer is de tentoonstelling te zien in de Oude Kerk?
0: Tot 4 juli.
1: Kijk even op de website. Noem de website een keer. Dat is handig.
0: Dat is www.terra-delft.nl.
1: Kijk, dan weten we alles. En dan wens ik je een hele prachtige tentoonstelling toe met veel bezoek. Joke Doelens, dank voor het gesprek.
2: Hey ook, dankjewel Herman de Bruin. En natuurlijk ook Tera Cox voor jullie bijdrage vanavond in de late avond. En natuurlijk ook speciale dank aan Jan-Willem de Vries. Die zorgt altijd voor de socials en de aankondigingen van de programma's. Zorgt dat alles goed staat. Het zit erop, de late avond van maandagavond. Morgenavond zit hier Bert de Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Wij gaan eruit. Wallen Morgan en Tate McRae, What I Want. En ik wens je een fijne nacht. Welterusten of werk ze als je moet werken.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Premier Jette heeft met de Amerikaanse ambassadeur gesproken over het verbod van Nederland op de overname van het bedrijf dat DigiD in de lucht houdt. Dat bedrijf zou worden overgenomen door een bedrijf uit de Verenigde Staten. Maar het kabinet houdt die overname tegen omdat het niet wil dat de persoonsgegevens van alle Nederlanders in handen van de Amerikanen kunnen vallen. Ook bestond de vrees dat president Trump met één druk op de knop DigiD kon platleggen. Jette zegt dat hij hierover met de Amerikaanse ambassadeur heeft gepraat en dat het een goed gesprek was. Het Nederlandse verbod zou verdere samenwerking met de VS op het gebied van ICT niet in de weg staan.

0: De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat NL Alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Want het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL Alert afhankelijk is kunnen juist in een situatie van een ramp uitvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël geen aanvallen gaat uitvoeren op de Libanese hoofdstad Beirut en dat de terreurgroep Hezbollah Israël niet gaat aanvallen. De woorden van Trump volgen op nieuwe dreigementen over en weer van Israël en Hezbollah. Die dreigementen van Israël leiden ertoe dat Iran, dat aan de kant van Hezbollah staat, alle gesprekken met de VS over een vredesdeal voorlopig heeft gestaakt. Iran wil pas verder praten met Amerika als Israël stopt met zijn aanvallen op Hezbollah in Libanon. Bij een steekincident vanavond op de Koedijk in Hellevoetsluis is een man gewond geraakt. De verwondingen waren niet heel ernstig, maar de man is wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een vrouw is opgepakt. Zij en de gewonde man komen allebei uit Hellevoetsluis. En dan het weer. In de loop van de avond raakt het bewolkt en vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. Het wordt morgen...
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht van maandagmiddag 1 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige dag, maar er stonden ook stapelwolken, het bleef overal droog. En er stond maar een meest zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur liep nog op naar zo'n 24, lokaal nog net aan 25 graden. Komende avond en nacht blijft het een groot deel van de avond en nacht nog overal droog. Met wolkenvelden met een paar opklaringen. Later in de nacht kan er een eerste bui of wat regen vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Morgen, vooral in de ochtend, begin van de middag, kans op enkele buien, mogelijk met een donderklap. Maar in de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. En ook morgenavond zal het op de meeste plaatsen droog zijn. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Temperatuur in de middag wat lager dan vandaag. Het wordt rond de 20 graden. Ook op woensdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. De kans op een paar buien is op donderdag nog wat groter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook op vrijdag vallen nog een paar buien. Maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Maar het blijft wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Want bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur verwacht rond de 11 graden. En in de middag zo'n 17 tot 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Premier Jette heeft met de Amerikaanse ambassadeur gesproken over het verbod van Nederland op de overname van het bedrijf dat DigiD in de lucht houdt. Dat bedrijf zou worden overgenomen door een bedrijf uit de Verenigde Staten. Maar het kabinet houdt die overname tegen omdat het niet wil dat de persoonsgegevens van alle Nederlanders in handen van de Amerikanen kunnen vallen. Ook bestond de vrees dat president Trump met één druk op de knop DigiD kon platleggen. Jette zegt dat hij hierover met de Amerikaanse ambassadeur heeft gepraat en dat het een goed gesprek was. Het Nederlandse verbod zou verdere samenwerking met de VS op het gebied van ICT niet in de weg staan. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat NL Alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Want het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL Alert afhankelijk is, kunnen juist in een situatie van een ramp uitvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël geen aanvallen gaat uitvoeren op de Libanese hoofdstad Beirut en dat de terreurgroep Hezbollah Israël niet gaat aanvallen. De woorden van Trump volgen op nieuwe dreigementen over en weer van Israël en Hezbollah. Die dreigementen van Israël leiden ertoe dat Iran, dat aan de kant van Hezbollah staat, alle gesprekken met de VS over een vredesdeal voorlopig heeft gestaakt. Iran wil pas verder praten met Amerika als Israël stopt met zijn aanvallen op Hezbollah in Libanon. Bij een steekincident vanavond op de Koedijk in Hellevoetsluis is een man gewond

0: De verwondingen waren niet heel ernstig, maar de man is wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een vrouw is opgepakt. Zij en de gewonde man komen allebei uit Hellevoetsluis. En dan het weer. In de loop van de avond raakt het bewolkt en vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. Het wordt morgenochtend eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
11: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht van maandagmiddag 1 juli. Het was vandaag een overwegend zonnige dag. Er stonden ook stapelwolken, het bleef overal droog. En er stond maar een meest zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur liep nog op naar zo'n 24, lokaal nog net aan 25 graden. Komende avond en nacht blijft het een groot deel van de avond en nacht nog overal droog. Met wolkenvelden met een paar opklaringen. Later in de nacht kan er in de eerste bui wat regen vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Morgen, vooral in de ochtend, begin van de middag, kans op enkele buien. Mogelijk met een donderklap, maar in de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. En ook morgenavond zal het op de meeste plaatsen droog zijn. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Temperatuur in de middag wat lager dan vandaag. Het wordt rond de 20 graden. Ook op woensdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. De kans op een paar buien is op donderdag nog wat groter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook op vrijdag vallen nog een paar buien. Maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Maar het blijft wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Want bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur verwacht rond de 11 graden. En in de middag zo'n 17 tot 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Premier Jette heeft met de Amerikaanse ambassadeur gesproken over het verbod van Nederland op de overname van het bedrijf dat DigiD in de lucht houdt. Dat bedrijf zou worden overgenomen door een bedrijf uit de Verenigde Staten. Maar het kabinet houdt die overname tegen omdat het niet wil dat de persoonsgegevens van alle Nederlanders in handen van de Amerikanen kunnen vallen. Ook bestond de vrees dat president Trump met één druk op de knop DigiD kon platleggen. Jette zegt dat hij hierover met de Amerikaanse ambassadeur heeft gepraat en dat het een goed gesprek was. Het Nederlandse verbod zou verdere samenwerking met de VS op het gebied van ICT niet in de weg staan. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat NL Alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Want het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL Alert afhankelijk is, kunnen juist in een situatie van een ramp uitvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël geen aanvallen gaat uitvoeren op de Libanese hoofdstad Beirut en dat de terreurgroep Hezbollah Israël niet gaat aanvallen. De woorden van Trump volgen op nieuwe dreigementen over en weer van Israël en Hezbollah. Die dreigementen van Israël leiden ertoe dat Iran, dat aan de kant van Hezbollah staat, alle gesprekken met de VS over een vredesdeal voorlopig heeft gestaakt. Iran wil pas verder praten met Amerika als Israël stopt met zijn aanvallen op Hezbollah in Libanon. Bij een steekincident vanavond op de Koedijk in Hellevoetsluis is een man gewond geraakt. De verwondingen waren niet heel ernstig, maar de man is wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een vrouw is opgepakt, zij en de gewonde man komen allebei uit Hellevoetsluis. En dan het weer. In de loop van de avond raakt het bewolkt en vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. Het wordt morgenochtend eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.